0: door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: myself.
1: Gouwe Stad Radio. 24 uur per dag het laatste nieuws, de leukste uitgaanstips en de lekkerste muziek.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. De politie vermoedt dat aan het steekincident bij het station een vechtpartij vooraf ging. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kuzra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Bij eerdere incidenten greep het Israëlische leger niet in, maar gisteren wel. De kolonisten werden uit het dorp verjaagd. Netanyahu noemt hen relschoppers. Volgens hem houden de meeste kolonisten zich aan de wet en brengt een handvol extremisten hen in diskrediet. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Bij verkeersongelukken op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig dicht. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder was op het WK van 2022 in Qatar een van de uitblinkers van het Marokkaanse elftal, dat toen de halve finales haalde. Op het afgelopen WK kwam hij weinig in actie. Amrabat is transfervrij nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

Van de stilte in het Van Bergen-IJzendoornpark tot en met de bedrijvigheid in de Goudse Poort. Altijd en overal. Gouwe Stad Radio, zo kleurrijk als de stad zelf.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders die in handen is van Nieuwsuur noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Er is volgens hem nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kusra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. Eerdere onderhandelingen werden door IJsland stopgezet. Mocht er een akkoord komen, dan mogen de IJslanders daar opnieuw over stemmen. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. De brand begon in een schakelaar en ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. De brand in Meeden leidt niet tot stroomuitval. Het weer, het is onstuimig met hier en daar buien en vrij veel wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
3: Je eigen omroep in de buurt.

0: luisteren naar het muzikale hart van de stad.
1: Muzikale hart van de stad.
0: Gouwe Stad Radio. 106.2 FM.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. Dat meldt de IJslandse publieke omroep. Van 4 kiesdistricten is nog geen uitslag. Een definitieve uitslag wordt pas later vandaag verwacht. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Bij een verkeersongeluk op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. En de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In de brief van alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere getallen en zegt de boosheid daarover nu te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger van hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. En in de Eredivisie heeft AZ gisteravond de koppositie verstevigd. De Alkmaarders wonnen in eigen huis met 5-2 van Go Ahead Eagles. NEC pakte de winst in Zwolle. Tegen PEC werd het 3-1. Scheidsrechter Kooi die gaf 4 penalties. 3 daarvan waren de raak. Een 4e ging tegen de lat. En Excelsior won verder thuis de Stadsderby tegen Sparta met 2-1. Het weer nog onstuimig met hier en daar buien, vrij veel wind. De buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: RTV Gouwestad, je eigen omroep in

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. En er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. En van 4 kiesdistricten is nog altijd geen uitslag. Een definitieve uitslag die wordt pas later vandaag verwacht. En IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar dat is nooit doorgezet. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met elkaar, met in totaal 8 inzittenden, frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen en zegt de boosheid erover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren een dorp aan en belaagden Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. Het weer onstuimig, hier en daar buien en vrij veel wind. Die buien trekken in de loop van de ochtend weg. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is zeker één persoon om het leven gekomen. Vijf andere mensen raakten gewond. Volgens de politie zou er op het feest op een paardenrenbaan op het publiek zijn geschoten. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. Aarau ligt tussen Basel en Zürich. In IJsland lijkt het nee-kamp te winnen bij het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar bijna 52% lijkt tegen te stemmen. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker drie Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. En er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen in het gebied. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. En in Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand die begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation. En ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. En de brandweer in Meeden verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Het weer dan nog. Het is onstuimig vanochtend met hier en daar buien en vrij veel wind. Nou, de buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. In de middag dan is er af en toe zon en is het een graad of 21. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen, beste luisteraars. Dit is Kerkplein 15, het zondagmorgenprogramma van BR6. De lokale omroep van Bodegraven en Nieuwebrugwaarder, Driebrugge, Reewijkdorp en Reewijkbrug. Met ook een hartelijk welkom voor de luisteraars bij Gouwestad, Kerk in de Buurt. Tot 9:30 kunt u luisteren naar religieuze muziek. Om 9:30 gaan we luisteren naar de live kerkdienstuitzending van de Ichterskerk hier in Bodegraven. Deze dienst zal geleid worden door E.J. Sietsma. Heeft u een vraag of opmerking over deze uitzending, mailt u dan naar kerkplein15@outlook.com. Wij gaan nu eerst luisteren naar een orgelstuk en daarna beginnen we met het nummer Psalm 122 van het Urkermannenkoor. Halleluja.

Het volgende nummer waar we gaan luisteren is een muziekstuk gezongen door de mannenzang Katwijk. En dat luidt: In de hemel is de Heer, gevolgd door Jeruzalem. Een combinatie van Psalm 72 en 122 door christelijk mannenkoor Eiland Urk.

Het volgende muziekstuk waar we naar gaan luisteren is Hij die rustig en stil door Arjen en Edith op de trompetten en Wim Magree op het orgel.

Het is inmiddels bijna 9:30 en dat betekent dat wij zometeen gaan luisteren naar de kerkdienst van de Ichterskerk. Nu luisteren we eerst nog even naar een stuk gespeeld door Martin Mans, Reist op voor Jezus.

We gaan nu overschakelen naar de live uitzending van de Ichterskerk in Bodegraven. Deze kerkdienst zal geleid worden door dominee E.J. Sietsma.

0: Het thema van deze kerkdienst is ouders tot het uiterste. En de schriftlezing zal zijn uit Colossenzen 3, vers 12 tot en met 21.
1: Kijkt, van harte welkom. De laatste zondag van de zomervakantie. Dus één dag genieten van de vakantie. Vandaag gaat bij ons voor vanmorgen en vanmiddag dominee Jeroen Sietsma. Welkom. Fijn dat je dat met ons wil doen. En vanmiddag zal dat een middagdienst zijn om 16:30 hier. En is het thema Paulus en slavernij en wij en slavernij. Volgende week zondag 6 september vieren we in de morgendienst de maaltijd van de Heer. En volgende week zal ook de startzondag zijn, het begin van het nieuwe seizoen. En hiervoor heeft u als goede een mail ontvangen van de taakgroep Eredienst. U kunt zich ook nog opgeven voor de barbecue van aanstaande zaterdag, 5 september. U kunt reageren op de mail om u aan te melden en op te geven welke lekkernij u meeneemt. En voor vragen kan je dan bij Wille of bij Monika terecht. En vanochtend is de kinderleerdienst voor de groepen 1 tot en met 5. En vanochtend hebben we ook weer een gebedsteam achter in de zaal. En dat zullen vandaag Nahid en Pia zijn. En dan het collectedoel voor deze maand is dat het Huis van Gebed, het rustpunt hier in Bodegraven. En tijdens het collectemoment zal voor het collectedoel van september, het collectedoel wordt expected, en er zal een filmpje afgespeeld worden ter intro. En op aanstaande zondag 13 september zal Lars Grijze voorgaan. En hij is jongerenwerker die dit opgezet heeft. Dus die zal zich dan waarschijnlijk ook nog verder introduceren. De jarige van deze week. Vandaag is Margreet Petersma jarig. Ik weet niet of je er aanwezig bent, maar van harte gefeliciteerd. Woensdag is dat Tobias. Donderdag Truus Niemeyer. En vrijdag zijn dat Annemarie en Dwayne. Allemaal van harte gefeliciteerd alvast. En dan eigenlijk wel de mooiste mededeling. Afgelopen donderdag was de bijzondere dag voor Jaap en Helene Veenstra. Ze waren namelijk 15 jaar getrouwd. Dat is wel een applausje waard. Jaap, je hebt er mij en je gaf aan dat je een bijzondere mijlpaal vond. Waar je God dankbaar bent voor zijn nabijheid in jullie leven. En dat mag ook zo zijn. In de voorbeden zal ik voor jullie gedankt worden. En dan ben ik vergeten om net nog te zeggen dat de voorbeden zal gedaan worden door Piet van der Zee. En dan na de dienst is een koffie drinken. En daar hebben dus Jaap en Helene wat lekkers geregeld als tractatie. Dus daar gaan we van genieten. Dan wens ik iedereen een gezegende dienst.

Ook van mijn kant heel fijn dat jullie er zijn. En als je kunt staan, ga dan staan. En beginnen we met het uitzingen van onze afhankelijkheid van God.

Wat we als mensen nodig hebben, krijgen we van God. Er is genade voor jou. En vrede. Van God onze Vader, door Jezus Christus onze Heer. Een God om voor te zingen. En dat doen we, zoals Psalm 100 al voorspelde, met volken over heel de aarde. Hoe bijzonder is dat? En het prachtige loflied Breng ons samen zingen we ook. Laten we zingen.

onze God. Dank u wel voor wie u bent en wie wij bij u mogen zijn. Vader in de hemel, dank u wel dat wij uw kinderen mogen zijn. Dat u belooft altijd naar ons om te zien. Heer Jezus, Zoon van God, u die leeft. Dank u wel dat wij uw leerlingen mogen zijn. En wat valt er veel te leren over u. En wilt ons daarbij helpen, dat we daarin steeds weer groeien. Geest van God, dank u wel dat u in ons wilt wonen. Dat we elke dag op uw hulp mogen rekenen. En wees ook hier in ons midden, raak aan wat wij samen doen, zodat het betekenis krijgt voor u en ook voor ons leven met u elke dag. U roept ons samen. En dat doet u met onze broers en zussen over de hele wereld. Dank u wel voor onze verbondenheid met een wereldwijde kerk. We bidden speciaal voor onze geloofsbroers en zussen die om hun geloof vervolgd worden. We kunnen ons er soms maar weinig bij voorstellen dat het gevaarlijk is om een Bijbel te hebben of om naar de kerk te gaan. Alsjeblieft, God, wilt u hen beschermen? We bidden ook in verbondenheid met mensen in Nepal. Wat een ongelooflijke krachten schuilen er in uw schepping. En wat heeft zich dat tegen mensen gekeerd? We zijn er stil van. Hoe in een kort moment het leven van zoveel mensen eindigt of totaal verandert. En we smeken u dat er nu goede hulp is. We bidden ook voor onze geloofsbroers en zussen daar, die met vragen leven naar u en die u zelf ook proberen te helpen, maar ook in diepe rouw zijn. Heer, ontferm u over deze schepping, waarin krachten loskomen, waarschijnlijk door hoe wij geleefd hebben. Ook dat maakt ons stil en zoekend en daar komen we dan maar weer mee bij u. Red ons, Heer, ook van onszelf. Goede God, zo schuilen we bij u. Want dat blijven we geloven in naam van Jezus. Dat wij en dat deze wereld met u toekomst heeft. Amen. Laten we ons bidden nog voortzetten door samen het Onze Vader te zingen.

0: voor het kindermoment vraag ik de kinderen naar voren. Als je het leuk vindt samen met mij even ergens over na te denken, kom erbij. Ik ga hier zitten. Komen jullie ook maar hier zo voor mij zitten? Kom maar hier zo voor op de grond zitten. Dan kun je goed zien wat ik meegenomen heb. Zo. Ah ja, en dan kan ik jullie ook goed zien. Dat is ook wel fijn eigenlijk. Hallo. Ik heb iets meegenomen, kijk. En ik heb eigenlijk een hele makkelijke vraag voor jullie vandaag. Ja, nee, dat was te makkelijk. Wat is dit? Goed, oké. Nee. Wie is sterker? Het potlood of ik? Ja, natuurlijk ben ik sterker. Dat stelt toch helemaal niks voor, zo'n potlood? Hier, zal ik hem eens doormidden breken? Ja, dat zou ik heel makkelijk kunnen doen. Want echt hoor, ik ben zoveel sterker dan een potlood. Ja, stelt echt niks voor, zo'n ding. Nou, dan wou ik gewoon even... Ik zal het laten zien dat ik veel sterker ben. Ik gooi hem gewoon weg. Ik kan hier niks tegen doen. Zo, ik ben lekker sterker. Even iets heel anders. Wie zijn jullie eigenlijk? Zullen we gewoon even heel snel namen rondje doen? Wie ben jij?
1: Simon.
0: Hoe heet jij?
1: Tigo.
0: Tigo?
1: Hoi.
0: Ja. Hoi. En ik was dus Jeroen en jij was... Hallo. En jij bent...
1: Tobias.
0: Nou, het leuk zeg dat ik nu jullie namen ken, want jij was... Oh boy. Oké. Jij was Roos. Haha, ik weet er lekker nog één, maar we hadden het vals gespeeld, hè, want we hadden elkaar al leren kennen. Oh jongens, maar dit werkt niet. Ik ben jullie namen alweer vergeten. Maar wacht, misschien helpt het dan dat als ik jullie namen vraag, dat ik ze dan even opschrijf, maar dan... Oh. Ik heb het potlood nodig.
1: Moet ik het potlood pakken?
0: Ja, doe maar even, ja. Oei. Ik, sterke Jeroen, heb gewoon dit potlood nodig. Want hoe heet jij ook alweer?
1: Simon.
0: Simon. Ik ga niet iedereen nu opschrijven, dan zijn we nog een half uur bezig. En jij bent?
1: Jari.
0: Met een Y. Ah, mooi. Ik heb ook een Y in mijn naam. En jij was? Tigo. Ook met een Y?
1: Ja.
0: Kijk eens. En hoe heette jij?
1: Noortje.
0: En jij bent? Amelie? Ah, kijk eens. Hele mooie naam. Nou ja, en nog eentje. Jij bent?
1: Amber.
0: Zullen we nou eens kijken of het dan wel werkt? Want jij bent Simon. En jij bent Jori. Ja, nee, Jari. Moet wel netjes schrijven, hè? Jij bent Tigo. En jij bent Noortje. En jij bent Amelie. En jij bent Amber. Ja. Ik zat wel een beetje op te scheppen over mezelf. Maar er is een heel mooi spreekwoord. Het zwakste potlood is nog sterker dan het sterkste geheugen. Dus ik kan wel proberen in mijn hoofd om dingen te onthouden. Maar een potloodje kan dat veel beter. Als je iets opschrijft, kun je het veel beter onthouden. Dus ik ben toch wel eigenlijk heel blij met mijn potlood. Ik zeg nog even, sorry dat ik zo lelijk tegen je deed. Zo. Maar waarom heb ik het over opschrijven? Nou, God heeft natuurlijk ook bedacht. Ja, ik kan wel heel veel vertellen aan de mensen, maar als ze dat allemaal uit hun hoofd moeten onthouden, nou, dan kan ik wel raden wat er gebeurt. Dan zijn ze het volgende week weer vergeten. Of zelfs meteen alweer vergeten, zoals ik met jullie namen. Dus God heeft ook ontzettend zijn best gedaan om wat hij wil dat wij weten, om het te laten opschrijven. Ik ken echt niet de hele Bijbel uit mijn hoofd. Dat denken mensen soms, omdat ik dominee ben. Nou, echt niet hoor. Ik weet niet hoe ver ik kom, maar niet zo heel ver. Dus als ik wil weten wat er in 1 Kronieke 16 staat, nou, hoe kan ik gewoon de Bijbel open doen? De ark van God werd neergezet in de tent die... Nou ja, enzovoort. Gelukkig weet God dat als je iets opschrijft, dat wij het dan veel beter kunnen onthouden. En morgen begint er iets, hoe heet het ook alweer? Oh ja, school. En nou ben ik even heel erg benieuwd. Zit hier iemand die morgen naar groep 3 gaat?
1: Nou, dan is dit kindermoment speciaal voor jullie. Want ja, dat hoef ik je niet uit te leggen. In groep 3 ga je natuurlijk leren lezen en schrijven. En dat is iets zo belangrijks. Want dan ga je eigenlijk merken wat ik verteld heb. Dat potloodje waarmee je dan opeens kunt schrijven, waardoor je dingen kunt onthouden, kun je zelf in de Bijbel gaan lezen. Klopt dat eigenlijk wel wat papa en mama mij allemaal vertellen? Kun je gewoon lekker zelf gaan lezen. Dus vandaag vieren we dat God bedacht heeft zijn woorden voor ons op te schrijven. En vieren we dat groep 3 bestaat. En wensen we jullie alvast heel veel plezier daar. Lekker leren lezen, lekker leren Bijbel lezen. En jullie allemaal natuurlijk heel veel plezier weer op school. En onthoud maar, het slapste potloodje, dat is nog sterker dan het sterkste geheugen. Zelfs dat van deze grote sterke dominee. Hey, fijn dat je erbij was. En volgens mij is het nu kinderleerdienst, kinderbijbeldienst, ik weet niet hoe het hier heet, naar je eigen plek. Bijbellezing wordt gedaan door iemand, neem ik aan. Klopt dat? Ja. Gaat iemand staan. En die is uit Colossenzen 3, vers 12 tot 21. Het gaat over vader en moeder zijn, over ouderschap, over opvoeden en opgevoed zijn. De Bijbellezing. Oh, en meteen na de Bijbellezing zingen we over zo'n huisgezin, Psalm 133.

omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heilige bent en hij u lief heeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal, kleed u in de liefde. Dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Laat de vrede van Christus heersen in uw hart. Want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. Laat Christus worden in al hun rijkdom in u wonen. Onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid. Zing voor God met heel uw hart psalmen, hymnen en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. Doe alles wat u zegt of u doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God de Vader dankt door hem. Vrouwen, erken het gezag van uw man, zoals het volgelingen van de Heer past. Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet bitter tegen haar. Kinderen, gehoorzaam je ouders in alles, want dat is de wil van de Heer. Vaders, drijf uw kinderen niet tot het uiterste, want dat maakt ze moedeloos. Tot zover.

vanmorgen stil bij twee stukjes van Paulus over ouderschap die erg op elkaar lijken. In de brief aan de Efeziërs zegt hij: vaders, maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen, zodat u ze opvoedt zoals de Heer dat wil. En net in Colosse, aan de mensen in Colosse hebben we gelezen: vaders, drijf uw kinderen niet tot het uiterste. Fit niet op uw kinderen, de vorige Bijbelvertaling, want dat maakt ze moedeloos. Nou, als ik deze twee teksten van Paulus zo voorgelezen heb, is er natuurlijk één grote vraag waar we mee moeten beginnen. En de moeders dan? Waarom spreekt hij alleen de vaders aan? En dus de moeders niet. Vindt hij moeders misschien gewoon meer een soort natuurtalenten die het niet nodig hebben om aangesproken te worden? Ik denk eerlijk gezegd dat daar wel iets van waar is. Maar het is niet de reden die Paulus heeft waarom hij alleen de vaders aanspreekt. Dat heeft te maken met hoe hij dit Bijbelgedeelte opbouwt. Net in het gedeelte wat we hier voorlazen, heeft hij de eindverantwoordelijkheid voor het gezin bij de man gelegd. Ja, dat was voor de mensen toen volkomen vanzelfsprekend. Hij maakt er een nieuw punt bij. En dat is voor mannen nogal heftig. Namelijk, mannen moeten het gezag uitoefenen zoals Christus dat met zijn gezag doet. In zelfovergave dus. Echt dienen. Dus in de relatie man-vrouw spreekt Paulus de man nog even apart aan. Daarna doet hij hetzelfde met de relatie ouders-kinderen. De man oefent het gezag uit, dus loopt hij ook de grootste kans dat gezag te overvragen en zijn kinderen. Paulus legt dus hier niet ten aanzien van de kinderen de nadruk op het uitoefenen van het gezag, maar juist op het beteugelen ervan. Want macht, hoe goed bedoeld ook, heeft altijd de neiging lijden te veroorzaken. Hoe dan ook is dit een preek voor iedereen. Voor moeders, voor vaders, voor kinderen. Getrouwd, ongetrouwd, met kinderen, zonder kinderen. Een preek voor iedereen, want je bent kind of je bent kind geweest. We zijn bijna allemaal ons leven begonnen met een vader en een moeder. En die hebben ons diepe invloed. Je bent niet allemaal opvoeder, maar je bent wel allemaal opgevoed. Maar hoe? En natuurlijk is dit ook een preek voor moeders, omdat wij vandaag, als vanzelfsprekend, de eindverantwoordelijkheid in het gezin bij vader en moeder leggen. En dus worden moeders hier net zo goed aangesproken. Gezegend de kinderen die een moeder hebben die tegen hun vader durft te zeggen: vader, maak je kinderen niet verbitterd, drijf ze niet tot het uiterste. Dus oké, als Paulus zijn brief vandaag geschreven had, had hij als vanzelfsprekend vaders en moeders gezegd. En toch valt het me elke keer weer op als het gaat over de opvoeding, dat de zorgen dan juist over vaders gaan. Ik heb een opvoedboek thuis. Ik bladerde dat nog eens door, ook bij de voorbereiding voor deze preek. En in de inhoudsopgave werd ik getroffen door de titel van één hoofdstuk: enorme behoefte aan vaders. Nou, ik natuurlijk kijken naar het hoofdstuk daarna. Dat zou dan wel... Nee. Er was geen hoofdstuk met enorme behoefte aan moeders. Ja, nee, want dat weten we al wel. Misschien heb je als van Henk Stoorvogel gehoord, of van zijn beweging De Vierde Musketier. En hij verklaart zijn inzet voor mannen als volgt: ik heb een vaderwond. En ik geloof dat veel mannen dat hebben. Bijvoorbeeld omdat ze te maken hadden met een afwezige vader, of een norse vader, of een vader die geen gevoel kon tonen. En dat motiveerde me om met deze kerels bezig te gaan. Paulus was dus zo gek nog niet. De rest van de preek richt ik me op vaders en moeders. Maar nu zeg ik in het spoor van Paulus nog even: vaders,
Jullie dragen grote verantwoordelijkheid in de relatie tot je vrouw en je kinderen. Investeer daarin. Investeer daarin. Investeer daarin. Leef juist als man en vader dicht bij de Heer. Gezegend het gezin. De kinderen die een vader hebben die aan zijn vrouw durft vragen. Wat vind je eigenlijk van mij als vader? Dan gaan we nu wat kijken naar die dingen die Paulus dan zegt. Zoals wat je niet moet doen. Niet verbitterd maken, tot het uiterste drijven. Niet moedeloos maken. Ik ben zelf vader van 4 kinderen. Misschien ook goed om even te melden. De jongste is 22 en de oudste net 29 geworden. Dus zeg maar, mijn echte opvoedtijd volgens de kinderen is die voorbij. Maar nee, gewoon al die praktische zorg en zo, dat is lang geleden helaas. Ik mis het nog vaak. In die tijd dat je gewoon echt gewoon vaderschap als fulltime job had, heb ik heel erg veel geleerd van het opvoedboek van John Gray. Hij is beroemd geworden met zijn boek Mannen komen van Mars, vrouwen komen van Venus. En op een gegeven moment krijgen die Mars en Venus dan een kind. Zo heet zijn opvoedboek. Mars en Venus krijgen een kind. Maar de oorspronkelijke titel is veel mooier. Het is vertaald in het Engels. Mannen komen van Mars. Vrouwen komen van Venus. Kinderen komen uit de hemel. En er is één punt waar hij in zijn opvoedboek steeds maar op terugkomt. En dat is we leven in een tijd van gevoelens. En dat is anders dan vroeger. Dus moeten we ook anders opvoeden dan vroeger. En op een bepaalde manier herken ik het wel. He, vroeger was dan de tijd van grote jongens huilen niet. Maar toen ging ik Paulus lezen. Heel erg vroeger, 2000 jaar geleden. En waar komt hij voor op als hij over opvoeding spreekt? Voor de gevoelens van kinderen. Maak kinderen niet verbitterd. Maak ze niet moedeloos. Dat gaat over gevoel heel diep van binnen. En hoe kostbaar en belangrijk is het om daar oog voor te hebben? Want dat is een kind. Eén brok gevoel. Maak je kinderen niet verbitterd. Als je iets bitters eet, dan trekt heel je mond samen. Als je een kind verbitterd maakt, dan trekt dat kind van binnen samen. Het leeft niet vrij en open, maar angstig en gesloten. Het voelt zich niet geliefd en zal het waarschijnlijk ook moeilijk vinden om zelf lief te hebben. Maak je kinderen niet verbitterd. Drijf je kinderen niet tot het uiterste. En dat kun je bijvoorbeeld doen door aan de lopende band vooral negatieve opmerkingen naar je kinderen te maken. Dit is niet goed en dat is niet goed en we maken ze veel lawaai en dan hebben ze alweer een speelgoed niet opgeruimd. Dus wie kan het weer doen? Nou, en zo chagrijn je de hele dag maar door. Vaders en moeders vergeten vaak helaas hoeveel impact juist negatieve woorden hebben. Hoe die een kind een leven lang kunnen achtervolgen. Positieve woorden kunnen dat ook, hè? Vergeet dat niet. Drijf je kinderen niet tot het uiterste. En dat doe je ook als je heel veel, of misschien zelfs alleen maar, bezig bent de kinderen voortdurend aan de regels te herinneren. Toen ik bezig was met deze preek, had ik zo'n playlist aanstaan, een beetje op de achtergrond. En toen kwam het liedje Pa van Doe Maar voorbij. En in dat liedje bezingt een zoon wat hij zich van zijn vader herinnert. En wat die vader zei. Namelijk, knoop je jas dicht. Doe een das om. Was eerst je handen. Kam je haren. Recht je schouders. Denk aan je tanden. Blijf niet hangen. Recht naar huis toe. Spreek met 2 woorden. Stel je netjes voor. Eet zoals het hoort. En zeg... Precies. Nou, Paulus voelde dus al aan hoe moedeloos je van zo'n opvoeding wordt.
Want welk kind kan zich nou steeds aan de regels houden? En als er iets onmogelijks van je gevraagd wordt, ja, daar word je moedeloos van. Ik ben niet goed genoeg. Ik doe blijkbaar altijd alles weer fout. Houden papa en mama eigenlijk wel van mij? Of pas als... Maar er is toch geen ouder die 's morgens wakker wordt en denkt... Ik ga vandaag mijn kinderen eens fijn verbitterd maken. Nee, natuurlijk niet. Er is toch geen ouder die zijn kinderen moedeloos wil maken? Hoe kan het dan dat dat toch gebeurt? Nou, het antwoord op die vraag is makkelijk. Dat komt door de zonde. Maar dit is zo'n moment om dan dat wel even concreet te maken. Wat gaat hier dan mis? Het heeft allereerst te maken met zonde in het hart van de ouder. Zonde, dat is, het gaat niet zoals God het bedoeld heeft. Hoe heeft God het bedoeld? Nou, dat is als je, dat je als ouder zegt... Hé, ik heb jou verwekt. Ik heb jou gekregen. Dus ik zal er voor jou zijn. Zo heeft God het bedoeld. En hoe is dat verstoord? Hoe draait de zonde dat heel makkelijk om? Ja, dat is dat je als ouder je kind vooral lastig gaat vinden. Een handenbinder, een huilenbalk. Of dat jouw kind er vooral voor jou moet zijn. Ik moet je status geven of aanzien. Of het jou een beetje makkelijk maken. Of nog erger, jouw gemis aan liefde aanvullen. Het moet alles waar jij nooit aan toe kwam wel gaan doen... zodat jij er alsnog trots op kunt zijn. Waarom gaat het toch mis? Dat heeft te maken met zonde in het hart van de ouder. Maar ouders die hun kinderen verbitteren of moedeloos maken... heeft ook te maken met zonde in het hart van het kind. Maar dan vooral met wat de ouders vinden wat ze daarmee moeten doen. Want je kunt dit beeld van je kind hebben. Het is zondig. Het heeft dus een zondige wil. En die wil moet gebroken worden. Want dat levert een harde, negatieve en ongeduldige opvoeding op. Wat is het Bijbelse beeld? Ik probeer dat zo te verwoorden. Dit is een kind. En een kind moet nog veel leren. Dit is een kind van God. En het leeft net als ik van vergeving. Dit is een zondig kind. En zonde beknelt een mens. Ik mag dit kind leren vrij te leven. Verbonden aan God die een bevrijder is. De wil van een kind moet niet gebroken, maar gevormd worden. Kinderen hebben niet van nature zelfvertrouwen. En van nature het vermogen tot liefhebben. Dat is wat jij ze als ouder mag leren, geven en voordoen. Maar ik zei het net al, hè, er is geen ouder die het denkt. Ik ga fijn vandaag mijn kinderen moedeloos maken. Nee, dat denk jij ook niet. Maar wat moet je dan... Als je nu, als je eerlijk in je hart kijkt, toch weet dat dit wel is wat er aan het gebeuren is. Je merkt dat je het heel graag goed wil doen, maar je merkt dat je als vader of moeder ook telkens weer in dezelfde valkuilen terechtkomt. Vader of moeder zijn, het blijkt veel moeilijker dan je ooit gedacht had. Wat kun je doen? Nou, allereerst, kom ervoor uit. Eerst maar eens naar jezelf. Dat je het gewoon eerlijk van jezelf aanvaardt. Dit is hoe het is. Deel het eerlijk met je partner. En met God natuurlijk. En misschien belangrijk om te weten... het is helemaal niet raar dat je het moeilijk vindt. Moeder of vader zijn is de allergrootste verantwoordelijkheid... die je in het leven kunt aangaan. Ja, natuurlijk is dat moeilijk. En zoek dus hulp. Er zijn ontzettend veel goede boeken, websites, coaches, praatgroepen, andere vaders en moeders. Accepteer niet van jezelf dat het je niet goed lukt een goede vader of moeder te zijn. En geef al helemaal niet
je kinderen de schuld. Als je merkt dat het echt strijd in je hart kost, leg dat open. Zoek iemand die je kunt vertrouwen. Kan ook hier je wijkouderling zijn of een goede vriend. Jullie hebben geen predikant, geloof ik, hè? Nee, op schuddende hoofden. Nou, daar kan ik je niet naar verwijzen, maar zit er niet alleen mee. In mijn vorige gemeente, de Koningskerk in Zwolle, organiseerde ik een keer een avond over christelijke opvoeding. En ik gaf de aanwezige ouders onder andere deze opdracht. Hoe zorg je ervoor dat je je kinderen verbitterd maakt? Hoe drijf je ze nou tot het uiterste? Nou, dan mochten de ouders eens flink op los. En het leverde een lijst met 21 punten op. En je snapt wel, dat is echt een lijst waar je hart bij breekt als je die leest. Je voelt hoeveel kinderleed daarachter schuil gaat. Ik noem de eerste 8 van die 21. Hoe maak je kinderen verbitterd? Je hebt nooit tijd voor je kinderen en vind je eigen dingen belangrijker. Je mishandelt of misbruikt je kinderen. Je hebt je boosheid niet onder controle en valt op heel onverwachte momenten uit. Je probeert de onzekerheid van opvoeden te compenseren met regels, regels en nog eens regels. En de bijhorende

uiterste moet gaan en zo drijf je het tot het uiterste. De manier waarop je met je man of vrouw omgaat, doet de kinderen pijn. Hun vader of hun moeder is niet veilig in hun huis. En de achtste, je geeft nooit toe dat je een fout maakt. Altijd probeer je eruit te praten. 8 van 21. En nummer 5 ging over schijnheiligheid. En ik denk het voorbeeld van schijnheiligheid vandaag. Schermtijd. Ga eens naar een speeltuin. Wandel eens door een park. Kijk naar de vaders en moeders. Het is echt hartverscheurend. Die stomme telefoon is zo belangrijk dat ouders en kinderen niet meer zien rondrennen, niet contact met ze maken, niet met ze praten, niet weten wat ze nodig hebben. Dat is nog eens schijnheilig. In het laatste seizoen van Lubach, dat satirische tv-programma, ik weet niet of je het wel eens kijkt, maar in ieder geval als je op YouTube intypt Lubach schermtijd, krijg je een heel mooi sterk item hierover. Als je durft. Paulus geeft als opdracht kinderen niet moedeloos te maken. Dat kun je ook heel mooi omdraaien. Wat is eigenlijk je taak als opvoeder? Je kinderen moedig maken. Dat ze het leven aandurven. Levensmoed. In dat boek van John Gray, wat ik al noemde, geeft hij vijf positieve boodschappen die kinderen steeds maar weer moeten ervaren. Niet alleen maar horen, ook ervaren om moedig te worden. Deze 5. Het geeft niet als je anders bent. Het geeft niet als je fouten maakt. Het geeft niet als je negatieve emoties uit. Het geeft niet als je meer wilt. Het geeft niet als je nee zegt. Maar onthoud dat papa en mama de baas zijn. Ik denk dat je wel iets proeft van de weldadige ruimte waarin je opgroeit als kind. Als je deze bemoedigende boodschappen voortdurend hoort en ervaart. Niet verbitterd maken. Niet moedeloos en niet tot het uiterste drijven. Ik sluit dit stukje van de preek af met de suggestie aan alle ouders, dus ook ouders waarvan de kinderen al lang het huis uit zijn, om het maar schoon aan je kinderen te vragen. Heb ik je ergens pijn mee gedaan? Pijn waar je nu nog mee rondloopt? Werd of word je wel eens moedeloos van mij of door mij? En als jij vindt dat ik een fout maak, durf je dat dan tegen mij te zeggen? En ik richt me even tot kinderen, groot en klein hier, bij wie deze preek veel losmaakt over hoe ze opgevoed zijn. Jullie komen er in deze preek karig vanaf, zeg ik maar eerlijk. Ik richt me echt op vaders en moeders. Maar ik wil er wel even woorden aan geven, dat je jezelf ook mag erkennen in hoeveel je tekortgekomen kunt zijn. Dat mag je eerlijk voor jezelf erkennen. En deel dat alsjeblieft ook met God, met mensen die je vertrouwt. En ik hoop dat je mag ervaren dat wat jou beïnvloed heeft, ja, dat kun je natuurlijk niet uitzetten, maar dat het je leven ook niet hoeft te bepalen. Dat wens ik je toe. En dan zegt Paulus nog één laatste ding. Vorm en vermaan je kinderen, zodat u ze opvoedt zoals de Heer dat wil. En dan heb ik eerst de vraag of er meesters en juffen in de zaal zijn. Zijn er meesters en juffen in de zaal? Daar gaat 1, 2, 3, 4 in ieder geval. Nou, leuk feitje voor jullie. Paulus zegt, ouders, je moet je kinderen paideia geven. Het Griekse woord, paideia. Nou, dat woord vind je terug in wat jullie moesten studeren om dit werk te kunnen doen. Hè? Pedagogiek, opvoedkunde.

Dat woord gebruikt Paulus hier. Geef je kinderen paideia. Ja, doe dat zoals de Heer dat wil. Voed je kinderen op zoals de Heer dat wil. Eigenlijk zegt Paulus het heel wat onvertaalbaar, kort en krachtig. Geef je kinderen een Heer Jezus opvoeding. Een wat? Een Heer Jezus opvoeding. En let op, dan heeft hij het over de ouders, hè? Niet over de kinderen. Het zegt iets over hoe je als ouder moet zijn. Een opvoeding waarbij je als ouder leeft zoals Jezus dat wil. Hoe moet je zijn als ouder? Nou, zoals Jezus Christus. Een Heer Jezus opvoeding. Jij erkent Jezus. Je houdt van hem. En vanuit die verbondenheid en liefde voed je kinderen op. Ik denk dat ze raden dat het hier over hen gaat of zo. Af en toe komt een kind zeggen: papa, mama, wil opletten, hè? Goed. Nou. Een Heer Jezus opvoeding. Wat dus betekent dat opvoeden begint met jezelf te laten opvoeden door God. En wat is vader of moeder worden daar vaak een krachtig instrument in Gods hand bij? Want vroeg of laat confronteren kinderen je met jezelf. En zeker ook met je nare kanten. Je moeilijke karaktertrekken, je ongeduld. Ga maar door. Allemaal momenten waarop je voor de keus staat. Je kinderen verbitteren of God om hulp vragen. Wil jij winnen of laat je de liefde winnen? Opvoeden begint met je te laten opvoeden door God. En Paulus zet dus twee dingen tegenover elkaar. Verbitter maken of vormen zoals de Heer dat wil. Vormen zoals de Heer dat wil, dat gaat natuurlijk ook over geloofsopvoeding. Met Roos, nou mag je op dat knopje duwen. En met een Heer Jezus opvoeding leef je natuurlijk ook de Heer Jezus voor. Paulus zet ze tegenover elkaar. Helaas kun je ook met een geloofsopvoeding kinderen verbitterd maken of moedeloos. En als je God gebruikt als stok achter de deur bij jouw opvoeding. Als er niks mag en veel moet. Als vragen en gevoelens niet geaccepteerd worden. Of als ongeschreven kerkregels of wat de mensen ervan vinden belangrijker is dan wat God zegt. Ook door geloofsopvoeding kun je kinderen verbitteren, helaas. Ouders, geef je kinderen een Heer Jezus opvoeding. Hoe moet je zijn als ouder? Als Jezus Christus. En bij Jezus zijn twee woorden ontzettend belangrijk. Liefde en genade. Daar besluit ik de preek mee. Liefde. Jezus is gekomen om ervoor te zorgen dat jij heel zeker kunt weten dat God je lief heeft. Romeinen 8. Wat er ook gebeurt, God houdt van ons. Jezus leert het ons zeggen. Wat is dus in je Jezus opvoeding? Dat is dat je je kind zo opvoedt dat jouw kind heel zeker weet: papa en mama houden van mij. Punt. Wat er ook gebeurt, ik hou van je en ik ben er voor je. Zeg het. Laat het voelen. Leef het. Drijf je kinderen niet tot het uiterste. Wees vader en moeder tot het uiterste. Dat is die liefde van Jezus. En het andere grote woord van hem is genade. God geeft zijn liefde omdat hij dat wil. Niet omdat jij daar iets voor gedaan hebt. Efeze 2. Door genade ben je gered. Het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Een Heer Jezus opvoeding is een opvoeding waarbij jouw kind leeft van genade. Je stelt geen moedeloosmakende eisen.
Je liefde is onvoorwaardelijk. Genade in de opvoeding betekent dat het de taak voor jou als ouder is om enkel te geven. En dat voor dat kind alleen maar om te ontvangen. Net zoals het gaat tussen jou en God. Amen. Laten we elkaar vrede toezingen. Opwekking 602.

0: bidden. Dus ik vraag Piet van Zee, was het geloof ik, hè? Ja, een mooie achternaam, die kan ik wel onthouden. En jij opent het gebed.
1: Ja, lieve mensen, het was een bijzondere week achter ons. Dus ik vertel even daar wat dingen over, voordat ik in gebed ga. En ik noem dus even de dingen waar ik ook voor zou bidden. Ja, jongens en meisjes zijn al een beetje aan de orde geweest. De scholen gaan weer beginnen. Maar waar ik het even over wilde hebben is, zijn de vakantiespelen. Zijn er jongens en meisjes die naar de vakantiespelen zijn geweest? Geen één. Tjonge, het waren ruim 1000 jaar, dat is zo. Weten de ouders dat hun kinderen naar de vakantiespelen zijn geweest? Nou, het was heel mooi. Een hele mooie afsluiting van de vakantie. Je kon er ook wel blijven slapen. Het ging ook wel regenen, dus het was best wel spannend, dacht ik. Maar het was ook een week met tegenstellingen, allerlei. Er is nog steeds veel verdriet en de begrafenis eergisteren van Joost, de schoonzoon van Bert en Geri, de man van Agnes, de zwager van Gerdinka en oom van Machteld. Ja, dat is een hele heftige geschiedenis. Zoveel en zo korte, in zo'n korte tijd. Of bij een heel heftig ziekbed staan, voor onzekerheid. Maar er was ook een andere kant. Ook een andere kant, een heel mooi en bijzonder feest. Het is al genoemd, Jaap en Helene. Gouden bruidspaar heet dat, hè? We gaan er ook uiteraard voor bidden. En Helene verklapte mij deze week dat ze ook precies 50 jaar geleden, precies 50 jaar geleden, lid werden van deze gemeente. Nou, dat is toch. Ze kwamen hier niet vandaan, van twee verschillende plaatsen, maar hier komen wonen. Dat is toch heel mooi. Vandaag is ze Margreetjarig. Ze is er geloof ik niet. Dat is jammer, maar misschien zie ze het. Ja, niet zomaar een jaartje erbij. Ze wordt 80 jaar. Ook al heel lang in Bodegraven, woonachtig. Alle reden om samen te bidden en te danken. Vader in de hemel, lieve Vader, wij bidden en danken u voor alles wat er is gebeurd in ons leven deze week. Wij bidden om een zegen voor de jarigen. Vandaag Margreet, 80 lentes mooi. En deze week ook Tobias en Truus en Annemarie en Dwayne. Wilt u ook het komende jaar dicht bij hen zijn? Hun dragen in uw machtige, mooie herdersarmen. Wij bidden voor de kinderen die morgen weer naar school gaan. Spannend is dat. Wilt u voor hen zorgen als ze onderweg zijn? In de klas. Dat alles goed en veilig mag zijn. Wij bidden ook voor de meesters en de juffen. Dat ze hun werk goed mogen doen en vrijuit mogen leren. We bidden voor Bert en Geri en hun kinderen. Eergisteren bij het graf van Joost, hun schoonzoon en ook zwager of oom van Gerdinka en Machteld. Wees hun nabij waar het leven zo spoedig is weggenomen. Wees ook Agnes vooral nabij. Lieve Vader, soms raken de dingen van diep verdriet en grote vreugde elkaar. Deze week ook. Wij danken u voor het 50-jarig huwelijk van Jaap en Helene. Wat een prachtig feest. Wat een mooi jubileum. En lieve vader, u was erbij. Iedere dag. Elk moment. Wonderlijk is dat. Zo was u erbij toen Alberto en Ricardo in hun leven kwam. U was erbij toen Alberto en Mirjam trouwden en u hun drie kinderen schonk. U was erbij toen Ricardo heel ziek werd en ook overleed. En lieve vader, u staat er niet koel bij, maar vol van liefde en zorg. Helene en Jaap weten dat met elke vezel van hun bestaan. En daarom keuzen zij ook een mooie tekst uit Psalm 103. Ik dank mijn Heer. Ik dank de Heilige Heer. Vanuit het diepst van mijn hart.
0: Goede God, dank u wel dat we in uw gezin mogen leven. Dat u onze Vader in de hemel bent. Dat u onze opvoeder wilt zijn. En dat erkennen we ook. Dat we het nodig hebben om opgevoed te worden. Leer ons het leven telkens opnieuw, Heer. En help ons geraakt te zijn door de liefde die u ons betoont door Jezus onze Heer. We bidden voor alle vaders en moeders. Wilt u hen toerusten bij hun grote taak van er voor de kinderen zijn. Geef liefde, wijsheid, geduld, heel veel plezier. Geef huizen waarin Jezus en zijn liefde ervaren worden. Geeft u goede gesprekken hierover. En we bidden ook voor alle kinderen. En voor iedereen hier die met pijn zit, juist vanwege de opvoeding. We brengen het bij u. Wilt u laten merken dat u ook daarin een God van nabij bent. We bidden voor dit land. We bidden voor de regering van dit land. Geef wijsheid bij alle plannen die nog gemaakt moeten worden op weg naar Prinsjesdag. We bidden voor de regeringen van deze wereld. Wat gebeurt er veel? Wat zijn er veel machthebbers die zich van u niks aantrekken. Het doet ons verdriet en we maken ons daar zorgen over. Maar Heer, u bent koning. En we kunnen bidden, laat uw koninkrijk komen. Zo mogen we met u een nieuwe week ingaan. Als we ook gewoon weer aan het werk gaan, wat voor manier dan ook, wilt u ons laten ervaren dat ons leven ertoe doet. Juist omdat we u kennen en lief hebben. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

U mag uw gaven geven. Wat God eerst aan u gaf, mag u iets van doorgeven voor het rustpunt Bodegraven. Geef van harte.

0: Ik heb nog één zeer ongebruikelijk liturgisch element. Reclame maken voor mijzelf. Nee, vanmiddag om 16:30 ben ik hier weer. En ik zal preken over misschien wel de meest bijzondere brief van Paulus. Die aan Filemon. Een heel kort briefje. Waarin hij aan Filemon vraagt een slaaf, Onesimus, vrij te laten. Heel bijzonder om daarover na te denken in die tijd. Maar zeker ook hoe slavernij ook onderdeel is van onze samenleving en geschiedenis. Nou, hartelijk welkom. Je zult er geen spijt van krijgen. Einde van dit liturgische onderdeel. Wat was laatste van God meekrijgen, dat mag je deze week indragen. Leef als een gezegend mens. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God en de verbondenheid van zijn Heilige Geest met jullie allemaal.
1: En zo zijn we aan het eind gekomen van deze kerkdienst van de Ichterskerk in Bodegraven, die geleid werd door dominee Jeroen Sietsma. Vanmiddag om 16:30 gaat hij ook in de Ichterskerk voor. Deze dienst zal niet te volgen zijn hier via de radio, maar kan nu wel online volgen. Ga daarvoor naar ichterskerk-bodegraven.nl. Daar op de website vindt u de kerkelijke agenda en ook de link naar de kerkdienst om deze live te kunnen volgen. Voor nu zullen wij nog wat christelijke muziek afspelen. Tussen 11:15 en 11:30 komt er ook een stukje getuigenis van Corrie ten Boom. En daarna tot 12:00 nog wat muziek. En om 12:00 is het programma alweer voorbij. We gaan nu eerst luisteren naar Psalm 25, vers 2 en 6. Van de samenzang in de Bovenkerk te Kampen.

Het volgende muziekstuk waar we naar gaan luisteren is het lied Volle Verzekering, Jezus is mij, gezongen door christelijk interkerkelijk mannenkoor Fontanus.

Het volgende lied waar we naar gaan luisteren is het lied Roept uit aan alle stranden, gezongen door Nederland Zingt. En daarna volgt, gezongen door het Hollandkoor, Ik zag het Nieuw Jeruzalem.

En dat was Ik zag het nieuw Jeruzalem. Het volgende lied waar we naar gaan luisteren is Majesteit, gezongen door Urkemannenzangvereniging Onger Uns. Klinkt als iets Urks of Fries.

U luistert naar Psalm 118, het eerste en het elfde vers, gezongen door het Urke Schoolkinderkoor onder leiding van Jan Groteboer en Godogewimmergewee. We gaan nu luisteren naar het lied How Great Thou Art. En daarna zullen we luisteren naar een getuigenis van Corrie ten Boom.

Heb je ervaren dat de laatste weken stromen levend water door je gevloeid hebben op de dorstige mensheid om je heen? Dan moet je eens vragen. Als ik dit glas, als ik dat naar beneden hou, denk je dan dat er water in en uit komt? Nee, natuurlijk niet. Dacht jij heus dat als jouw hart naar de wereld gekeerd was, dat je dan een kanaal kon zijn van stromen levend water? Natuurlijk niet. Maar dat is niet zo, hè? Nee, ben je 50%? 50% naar de aarde gericht en 50% naar God gericht. Moet je eens kijken wat er nou gebeurt. Er komt niks in en niks uit. Maar misschien ben je beter. Ben je 90% naar God gericht en 10% naar de aarde gericht. Moet je eens kijken wat er gebeurt. Ja, er komt water in en er komt water uit aan één kant. Er is alleen maar één manier dat aan alle kanten het water overvloeit. En dat is als het glas 100% naar boven richt. Kijk, nou gaat het aan alle kanten, stroomt het water. Wat ben jij? Je bent niet dit, hè? Je bent niet door de wereld gericht. Ben je 50% tot God en 50% naar de wereld gericht? Of ben je 90% naar God gericht en maar 10% naar de wereld? Er staat in het boek van de Bijbel, in het Oude Testament, een prachtige tekst. In 2 Korinthe 16, vers 9. Want des Heren ogen gaan over de gehele aarde om krachtig bij te staan hen wier hart volkomen naar hem uitgaat. Dat betekent alles behalve een compromis. Dat betekent de volledige overgave. Dat betekent je leven verliezen om Jezus wil. Klinkt dat jou een beetje te kras? Ja, het is heel wat hoor. Je leven verliezen. Als je verliest om Jezus wil, dan geniet je veel meer. Want dan neem je het allemaal uit de handen van de Heer. Kijk, dat betekent de volkomen overgave. Maar die overgave is niet iets verschrikkelijks. Ja, het is je leven verliezen. Maar om Jezus wil, en dat betekent je leven winnen. Kijk, het is als dat je een lege fles in een oceaan gooit. Dan wordt het meteen gevuld en omhuld met het oceaanwater. Als jij je helemaal overgeeft aan de Heer, als je een eind maakt aan het compromis, dan word je helemaal gevuld en omhuld door een oceaan van Gods liefde. En dat is zo geweldig. En dan kun je doen wat Hij je zegt. Dan kun je zelf doen wat de Heer Jezus ons zegt. Je moet je vijanden lief hebben. Ik kon niet. Ik haatte ze. Die man die ons zo ontzettend gemeen behandelde. Een overseer. Die heb ik naderhand eens gezien. En toen ik hem zag, dat was in Berlijn. Toen komt hij naar me toe en toen zegt hij, ik wou je eens eventjes vertellen, ik ben een van de overseers uit Ravensbrück. Ik weet niet of je me kent. Ik kan u vertellen dat ik heb de Heer Jezus gevonden. Ik ben christen geworden. En ik weet dat al mijn zonden vergeven zijn. Want ik heb het in de Bijbel gelezen en dan geloof ik ook in de Bijbel. En toen ik mijn zonde bij de Heer gebracht heb, toen heb ik gevraagd, Heer, geef me de genade dat ik een van mijn slachtoffers ook vergeven kan vragen. En daarom ben ik hier, Fräulein ten Boom wollen Sie mir vergeben.

0: Wees juffrouw ten Boom, wilt u me vergeven? En toen die man dat zei, toen kwam er een bitterheid in mijn hart. Ik zag een ingeroep, een stervende zuster, door hem geleden had. En dat moment voelde ik ineens weer. Ik heb geen vergeving, want ik heb niet vergeven. Dat heeft Jezus gezegd. Ik zei, oh Heer, ik kan het niet, ik kan het niet. Ze is zo geleden. En toen kreeg ik weer die prachtige tekst, Romeinen 5 vers 5. De liefde Gods is uitgestort in onze harten door de Heilige Geest die ons gegeven is. En toen heb ik dat gebed weer gezegd. En luister goed, want dat moet jij ook gebruiken als jij niet kunt vergeven en je vijanden lief hebben. En toen zei ik, dank u Heer voor Romeinen 5 vers 5. Dank u Jezus dat u in mijn hart gebracht hebt de liefde Gods door de Heilige Geest. En dank u Vader. Dat uw liefde in mij sterker is dan mijn hart. En toen ik dat gebeden had, toen kon ik die man kon ik vergeven. En ik kon zijn hand schudden. En ik zei, broeder, ik heb je alles vergeven. En toen ik zijn hand schudde, toen was het alsof ik voelde door mijn arm heen gaan die liefde van God. Je raakt nooit zo de oceaan van Gods liefde aan, als dat je je vijand lief hebt. En dat kunnen jij en ik door de Heilige Geest. Wat heerlijk. Dank u. Dank u dat uw ogen gaan over de ganse aarde om te sterken allen die zich helemaal overgeven. Dank u. Dank u dat u geen compromis wilt, maar 100%. Amen.
1: Dat was Corrie ten Boom over volkomen overgave. Indrukwekkend stuk. We gaan nu luisteren naar De Heilige Stad, gezongen door christelijk koor Gertuai, daarnaast een instrumentaal orgelstuk, daarboven in een heerlijk oord, gespeeld door Martijn Mans.

We gaan nu luisteren naar Ik wil zingen van mijn heiland, gespeeld door Martin Mant. En daarop volgt Psalm 134, gezongen door het christelijk Sliedrechts mannenkoor Ichtes.

Het is 10:50 en dat betekent dat we met 20 minuten aan het eind komen van dit programma Kerkplein 15. Nog een paar mededelingen uit de kerkelijke agenda. De Bethelkerk zet wekelijks haar deuren open om gezellig een bakje koffie te komen drinken of om een praatje te komen maken. De open koffiemorgen zijn wekelijks op donderdagmorgen van 10:50. U bent van harte welkom om een keer binnen te lopen. Het adres is Dronenplein 2 in Bodegraven. Voor meer informatie zie ggbodegraven.nl. De Dorpskerk in Bodegraven zet deze zomer ook wekelijks de deuren open. Aanstaande zaterdag 6 september aanstaande zaterdag 6 september is de laatste van deze zaterdagen en de deuren van de Dorpskerk aan de Oude Markt zijn geopend van 11:30 tot 13:00. Iedereen is welkom om binnen te lopen voor een moment van rust of een gesprek met een van de vrijwilligers. We luisteren nu naar De Heer is mijn herder, gespeeld door Arjen en Edith en Wim Magree.

U luisterde naar het lied Zie ik sterren aan de hemel staan, gezongen door Jong Gemengd Koor Immanuel uit Urk. Het volgende lied waar we naar gaan luisteren is De kracht van

Het is 7 minuten voor 12 uur en daarmee zijn we bijna aan het eind gekomen van dit programma. Nog enkele mededelingen. Volgende week zondag om 9 uur zijn we weer. De liefhebber van religieuze muziek verwijzen we graag nog naar het programma op donderdagavond. Om 8 uur kunt u luisteren naar het programma Gewijde Muziek. En van 9 tot 11 uur kunt u luisteren naar het programma Praise the Lord with Music. Het programma Gewijde Muziek van donderdagavond wordt herhaald op zondagochtend tussen 8 en 9 uur. Deze uitzending werd verzorgd door Leander. Wij wensen u verder nog een goede zondag en een goede week.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is een vrouw van 22 om het leven gekomen. Vijf mensen raakten gewond. Het zijn vier mannen en een vrouw. Zij liggen in het ziekenhuis. De slachtoffers zijn volgens de politie allemaal bezoekers van de rave. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk. En op beelden is te horen dat er schoten klinken terwijl het publiek aan het dansen is. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De Zwitserse politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. En Aura ligt tussen Basel en Zürich. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook dit weekend bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De brand in de binnenstad van Deventer is onder controle, al gaat het nablussen nog wel even duren. Vanochtend brak de brand uit in een pand in de historische binnenstad, waarschijnlijk in een van de horecazaken op de begane grond. De bewoners werden geëvacueerd, één persoon moest naar het ziekenhuis ter controle. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het nablussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meede in Oost-Groningen. Er komen nog altijd grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd er al een NL-alert gestuurd. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in de kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer bewolkt, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend blijft het nog altijd wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Rory Gallagher wordt op 2 maart 1948 geboren in Ballyshannon, Ierland. Hij begint zijn muzikale carrière begin jaren 60 als gitarist in de Fontana Showband. En medio jaren 60 speelt hij in de Impact Sound Showband. In 1966 formeert hij Taste. In 1969 brengt dit power trio hun debuutalbum Taste uit. In 1971, als Taste wordt ontbonden, formeert Gallagher een nieuwe band. De ster van hem begint te stralen. En in 1972 en 1974 wordt hij door het Britse muziekblad Melody Maker uitgeroepen tot beste bluesgitarist ter wereld. Gallagher had veel succes met zijn lijfoptredens. Hij schuwde met zijn houthakkershemden en zijn afgerachte Fender Stratocaster alle vormen van glamour en deed ook nooit een poging een hit te maken. Tijdens een concert in januari 1995 in Nighttown in Rotterdam bleek Gallagher zo ernstig ziek dat hij voortijdig moest worden afgebroken. De zanger werd opgenomen in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam en later overgebracht naar een ziekenhuis in Londen. Daar onderging hij in april 1995 een succesvolle levertransplantatie. Overleed echter 2 maanden later aan een longontsteking. Hij ligt begraven in Cork. Rory Gallagher is vandaag ons zondagskind.

0: Muziek Magazine, een informatief programma waar muzikale diversiteiten de boventoon voeren.
1: Ja, we begonnen dit programma Zondagskind met Roddy Kerrer met het nummer What's Going On, een nummer van On The Boards. Dat was het tweede album van Taste uit 1970. In datzelfde jaar, eind 1970, houdt Taste op te bestaan en start Roddy Gallagher een solo-carrière. In 1971 verschijnt zijn eerste soloalbum getiteld Roddy Gallagher. En van dit album draaien we nu Just The Smile.

Roddy Gallagher begint vanaf 1973 echt succesvol te worden. Zijn begeleidingsband bestaat dan uit drummer Roddy Ed, bassist Jerry McAvoy en pianist Lou Martin. En een van mijn favoriete songs van Roddy Gallagher is Daughter of the Everglades van zijn album Blueprint uit 1973.

Walk on Hot Coals van het album Tattoo. En dat is ook een nummer dat hij heel veel speelde tijdens zijn liveconcerten. Net als Walk on Hot Coals, ook zo'n nummer van dat geweldige album. In 1976 komt het 8e album van Rory Gallagher op de markt. En van dit album, getiteld Calling Cards, nu het nummer Moonchild.

Moonchild van het album Calling Card uit 1976. Op het album Photofinish uit 1979 zijn drummer Roddy Ed en pianist Lou Martin niet meer van de partij en is Rory Gallagher Band een trio geworden. Hij wordt hier begeleid nog wel door Jerry McAvoy, die hem altijd trouw is gebleven, en de nieuwe drummer is Ted McKenna. Van dit album het nummer Bad Penny.

Bad Penny van het album, even kijken, Fotofinish uit 1979. Ja, en we zijn inmiddels in de jaren 80 aangekomen. In 1987 komt het 13e album van Rory Gallagher uit. Er is nog steeds sprake van een trio, alleen een nieuwe drummer op dit moment, Brendan O'Neill. Bassist is nog steeds Jerry McAvoy. En het album dat in 87 uitkomt heet Defender. En een verrassing, want good old Lou Martin, u weet wel de pianist, die is even teruggekomen en hij speelt piano op een nummer. 7 Days.

prachtige akoestische blues Seven Days van het album Defender 1987. In 1999 komt postuum het dubbel om de BBC Sessions uit. En daar staan live opnames op en ook studiosessies uit de periode 1971-1986. Ik draai een live opname, een compositie van Willie Hammond. En dat nummer is getiteld The Garbage Man.

Roddy Gallagher was een gitarist van vele stijlen. Akoestisch heeft u wat gehoord, hij was die geweldig. Nou, dit is nogmaals te horen op het nummer of het album Wheels Within Wheels. Dat werd ook postuum, want hij was in 1995 overleden, in 2003 uitgebracht. En hij was een fan van de Spaanse flamenco-gitarist Juan Martín. En die is naast Roddy Gallagher ook te horen op Flight to Paradise.

Rory Gallagher en Juan Martin Flight to Paradise van het album Wheels Within Wheels. En ik draai nog een nummer van dit album, want er spelen meer gasten op mee. Zoals bijvoorbeeld de Dubliners in het nummer Barley and Grape Rack.

Body in the Great Break van Rory Gallagher en de Dubliners. En de whisky zal ongetwijfeld gevloeid hebben. In 2019 was het 50 jaar geleden dat de eerste plaat van Rory Gallagher verscheen. Het album Taste van Taste. En ter ere van dat jubileum werd een driedubbel album uitgebracht met zeldzame en nooit eerder uitgebrachte opnames uit de periode 1971-1994. En op dit album staat ook een nummer uit 1973 van Jerry Lee Lewis, waarop Rory Gallagher gitaar speelt. Een nummer van de Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction.

Jerry Lee Lewis en Rory Gallagher met Satisfaction 1973. Ja, en zo zijn we weer aan het eind van een uurtje Rory Gallagher gekomen. Het was lastig om te kiezen uit het immense oeuvre van hem, die live toch op zijn best was. En we besluiten dus ook met een stukje live-opname uit de BBC Sessions. En met dit nummer, What in the World, gaan we eruit. Ik dank Arjan Doelman voor de techniek, u voor het luisteren en tot een volgende keer.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. En de begroting die moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat die het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond die heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. Op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. Een steekpartij gisteravond bij Amsterdam Centraal is gelivestreamd op sociale media. Er gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op om zich te melden. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd al een NL-alert verstuurd. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer nog veel bewolking, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. En vanavond en vannacht weer meer buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het westen van het land staat file op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Bij knooppunt Ketelplein is het oponthoud 5 minuten. En ook rijdt het langzaam op de A16 van Rotterdam naar Breda. Bij knooppunt Ridderkerk 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: De duidelijke sound ook van de Sultans of Swing hoor je ook in deze plaat uit 1979. Geschreven door Mark Knopfler en hij werd erbij geïnspireerd door Marina Warner. Een schrijfster die op televisie te zien was, The Lady Rider on the TV. En die deed hem behoorlijk veel denken aan een ex-geliefde van hem. Ze noemde dus een mooie inspiratiebron voor dit nummer. Lady Rider hoor je van Dire Straits aan het begin van The Golden Oldies Revival.
1: Gouden Stad Radio presenteert
0: The Golden Oldies Revival. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe.
2: Nostalgische gouden ouwe.
0: Presentatie en samenstelling Paul Reinhardt. Ja, als je op dit moment live naar de radio luistert, dan is het de vijfde zondag van de maand. En dat betekent dat ik hier achter de microfoon mag plaatsnemen. Mijn naam is Paul Reinhardsdam. De Golden Oldies Revival dus, bekend beproefd recept ook met daarin de platen van vroeger. Muziek uit lang vervlogen tijden, bekende platen, misschien ook wel soms wat vergeten plaatjes, die komen allemaal voorbij. Platen uit het verre verleden, met name uit de jaren 60, 70 en 80. Uit die periode draaien wij de muziek vandaag in dit programma. Dat doen we allemaal in 60 minuten met heel veel plezier. En de beat goes on, is aan de Whispers als tweede.

maar liefst 16 jaar. Toen hadden ze eindelijk hun eerste hit te pakken, deze band. The Whispers in 1980, 1964 dus opgericht. En The Beat Goes On hoorde je in The Golden Oldies Revival. Leuk dat je luistert. De lekkerste plaatjes komen voorbij uit de jaren 60, 70 en 80. Dit komt uit 1966. Het is Eddie Floyd en Knock

Ja, jongens, is toch prachtig dit. Bruce Springsteen uit 1973, zijn eerste album wat uitkwam, Greetings from Asbury Park. Daarop stond deze Spirit in the Night, die later ook bekend zou worden in de uitvoering van Manfred Mann. Toen heette het Spirits in the Night, maar dit is dan de enige echt origineel van Bruce Springsteen, die ook natuurlijk een prachtige, fantastische songwriter is. En daarvoor nog over songwriters gesproken en ook de enige echt originele versies die we draaiden. Draaiden wij Knock on Wood, de versie van Eddie Floyd, die schreef samen met Steve Cropper. Later natuurlijk ook meerdere malen gecoverd in heel veel andere uitvoering, maar het enige echt origineel hoorde je dus ook zojuist voorbij komen hier in The Golden Oldies Revival. Op Gouwerstad Radio, een wekelijkse sprong terug in de tijd met de platen van vroeger. Zometeen is het tijd voor een mini-special en daarin gaan wij naar de film toe. Eerst deze van Men at Work, bekend ook van Down Under, maar we kiezen in dit geval voor een andere van hun die ook minstens zo lekker is, Overkill.

Men at Work, ze komen uit Australië. Ze zongen natuurlijk ook over hun thuisland. Down Under was die grote hit van hun. En dit is dan de plaat die een paar jaar later uitkwam. En ook minstens dus zo lekker om een keertje te draaien. Overkill hoor je hier in de Golden Oldies Revival. We gaan naar de mini-special.

toe. Ja, en in de mini-special kies ik meestal altijd voor een thema, een onderwerp waarin drie platen dus daaraan gekoppeld kunnen zijn. Vandaag doe ik dat met de film. We gaan niet platen draaien uit films, maar we gaan platen draaien over films, over de film. Het kan alle kanten op gaan en er zijn veel platen over gemaakt, dus ik geef een mooie selectie in dit geval weer met drie nummers die gaan over film. En de eerste is deze uit de jaren 60 van The Drifters, Saturday Night at the Movies.

Ben E. King, dat is wel een van de meest bekende zangers uit deze band. Hij zou later een hit scoren met Stand By Me. En dit was dan een plaat van hem met zijn voormalige werkgever The Drifters. 1964, een prachtig tijdsbeeld uit de jaren 60 uit Amerika. Saturday Night at the Movies, want we gaan het hebben over film in deze mini-special. Drie platen over film en in dit geval gaan we het hebben over muziek van eigen bodem. Muziek van Toontje Lager, net als in de film.

Special met daarin muziek ook uit Nederland afkomstig. Toontje Lager en Erik Meesie zong het net als in de film Ik Wil Het. En dat deed hij in de jaren 80. We gaan verder met een mooie van The Kinks. Ja, die zongen ook over film. Celluloid Heroes ga je horen. Geschreven door de zanger Ray Davies, die het nummer schreef toen hij een tijdje aan Hollywood Boulevard woonde. In het nummer worden de successen en de tragiek van Hollywood samengebracht in een nummer waarin diverse sterren die op de Hollywood Walk of Fame staan worden bezongen. Zoals Greta Garbo, Rudolph Valentino en Bette Davis, Marilyn Monroe en Mickey Rooney. Allemaal artiesten dus die worden bezongen in dit nummer. Prachtig, The Kinks nu. Everybody.

De Drifters als eerste, toontje lager daarna. En dit was dan muziek van The Kinks. Ook deze plaat ging over film. Celluloid Heroes hoorde je in de mini special. Nu tijd voor een lekkere discoplaat van The First Choice. Dit is Dr. Love.

Ja, in dit programma komen de mooiste nummers voorbij. Muziek uit het verleden, muziek uit 1976 van de Little River Band. Het is een bekende single-uitvoering van, die duurt een minuutje of vier. Maar ja, als je dan toch de tijd hebt en de tijd mag nemen, dan kies ik natuurlijk uiteraard voor de enige echte versie zoals die is gemaakt. Maar liefst 8,5 minuut lang genieten van It's a Long Way There van de Little River Band. Hier in de Golden Oldies Revival, waarbij we nu naar het jaar 1985 gaan met deze band. Dit is Propaganda, een duel eye to eye.

Ze kwamen uit Duitsland en waren zeer succesvol met het nummer Propaganda Dual Eye to Eye uit de jaren 80. We gaan naar de jaren 60 toe, 1962, met een man die de plaat ook heeft geschreven. En hij zong hem prachtig in. Het is Sam Cooke en Bring It On Home To Me.

Ja, dit is wel een hele mooie evergreen, hoor, dit. Van Sam Cooke, Bring It On Home To Me. Hier in de Golden Oldies Revival, waarbij het nu tijd is om te gaan duiken in de archieven van de Nederlandse Top 40.

De tijd vliegt voorbij als je het naar je zin hebt. Dat betekent ook dat het wel je tijd is voor de allerlaatste plaat van vandaag. En in mijn geval is het altijd een oude nummer 1 uit de top 40 van exact op de kop af zoveel jaar geleden. Vandaag kies ik voor een nummer 1 hit uit de top 40 van exact 56 jaar geleden. We gaan naar de top 40 van 30 augustus 1970 om te kijken wat er toen destijds op nummer 1 stond in de Nederlandse top 40. Ik heb het gedrukte exemplaar hier voor mijn neus liggen en ik kan je verzekeren, er staan zeker wel klassiekers in, hoor, in die top 5. Wat dacht je bijvoorbeeld van nummer 5? Creedence Clearwater Revival, Long As I Can See The Light, die kwam van nummer 6. Nummer 4, ook een plaat die we nog steeds kennen, White Rabbit, / Somebody To Love, van Jefferson Airplane. Nummer 3, Pacific Gas and Electric and Are You Ready? Op nummer 2, de zomerhit van 1970, Mungo Jerry and In The Summertime. En wat stond er dan op nummer 1? Nou, op nummer 1 stond een plaat van Eigen Bodem, afkomstig uit Den Haag. Het zijn de mannen van de Golden Earring en die scoorden een hele grote hit in 1970 met Back Home. Net zoals de week ervoor was die plaat ook destijds de lijstaanvoerder in de top 40 van 30 augustus 1970. Dat is de laatste voor vandaag. Ik bedank je voor het luisteren en natuurlijk graag tot een andere keer bij de Golden Oldies Revival. 1, 1, 1, 1, 1, 1.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een schip met meer dan 250 passagiers gekapseist. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Kort na vertrek is het passagiersschip omgeslagen. Turks-Cypriotische media melden dat boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen zijn ingezet om opvarenden te redden. Volgens de burgemeester van de havenstad Girne zijn ruim 150 mensen al gered. En op de wal staan ambulances paraat om mensen naar het ziekenhuis te brengen. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat hij het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De brandweer is nog de hele dag bezig met blussen bij een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. Die ligt opgeslagen in kelders onder het hoogspanningsstation. En dat leidt tot grote zwarte rookwolken. Dat duurt nog de hele dag, is de verwachting. En op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong die was op de meet slechts 600ste van een seconde, bijna een fotofinish. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK, toen was dat voor het eerst. De WK roeien die worden gehouden op de roeibaan in het Amsterdamse Bos. Het is vandaag de slotdag met nog meer kansen voor Nederland op eremetaal. Het weer, vooral in het westen, midden en het noorden nog flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend is het nog wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

Lieve luisteraars, ja, soms maak je er weer eens eentje. Een programma waar niemand naar luistert. Ja, we hebben het over Gouden Stad Proms. Het programma met de grammofoonplaat. Wat iedereen wel onthoudt, is de conclusie dat als de platen gedraaid zijn bij dit programma Gouden Stad Proms, dan worden ze op de binnenplaats van Gouden Stad worden ze kapot geslagen. Dus ze beleven eigenlijk de facto hun laatste draaibeurt. Dat is iedereen. Dat is wat mensen onthouden. En voor de rest schakelen ze de radio weer uit. Maar wat is de intentie? Ik heb weer een aantal platen bij me die ik u graag wil laten horen. Opnamen die eigenlijk alweer vergeten zijn. Terwijl dat toch een beetje onterecht is. Soms zijn platen zo versleten dat je de spetters en de tikken hoort. Maar dan toch is het de sensatie vanuit het verleden dat ik u stukken wil laten horen. Vandaag gaan we dat ook doen. Componisten die ik hopelijk centraal kan stellen zijn Gustav Mahler, dat is Anton Webern en dat is Olivier Messiaen. En we combineren dat altijd met poëzie, zoveel als dat maar kan. Ook om de plaatkanten om te draaien, want zoals gezegd, het zijn platen die zo meteen kapot geslagen worden. Gouden Stad Proms, eens in dezelfde tijd een nieuwe aflevering. En voor de rest worden de 4 of 5 oude opnames continu herhaald. U heeft het allemaal niet in de gaten, want zoals gezegd, u luistert toch niet. Maar het is af en toe ook wel weer prettig om je platen toch een keer gedraaid te hebben. Dit is uit een collectie van een verzamelaar die helaas niet meer onder ons is. En die werd via een gekende platenzaak in Gouda in omloop gebracht. Ik mocht die verzameling destijds doorspitten en ze in de juiste bakjes en doosjes stoppen. Vandaar. Wat gaan wij doen in deze uitzending? U gaat luisteren naar een van de op dit moment meest geliefde symfonieën die we kennen. En dat is de tweede symfonie, de Opstandingssymfonie van Gustav Mahler. Alleen dit is een opname. Toen dit verscheen bij de Deutsche Grammophon Gesellschaft, toen waren er nog niet eens zoveel plaatuitgaven van Mahler symfonieën. Het grote publiek had hem nog niet ontdekt. Mannen als Leonard Bernstein en Bernard Haitink deden voor complete cycli. En een ander die dat deed, dat was een held van Bernard Haitink. En dat was de Tsjechische dirigent Rafael Kubelik. Van hem gaan we dus de opname beluisteren, gemaakt in 1972. Met voor die tijd grote namen, ook alweer vergeten, helaas, Norma Proctor de alt en Edith Matisse de sopraan. Het koor der Bayerische Rundfunks, dat gaat dus inderdaad de koorgedeelten zingen, zeker in het laatste gedeelte. Er is een fernorkester onder leiding van Otto Freudenthal en het symfonieorkest van de Bayerische Rundfunks staat onder leiding van Rafael Kubelik. U gaat deze symfonieën beluisteren. Dat wordt onderbroken door poëzie. Onder andere Judith Herzberg en Stefan Hertmans staan klaar om de leemtes te vullen met gedichten. Ik hoop u toch, de enkeling die luistert, hoop ik te plezieren met een hele mooie uitgave van deze symfonie. Luister zoals gezegd naar Norma Proctor, Edith Matisse, het koor van de Bayerische Rundfunks en het symfonieorkest van de Bayerische Rundfunks onder leiding van Rafael Kubelik.

Goedenavond. Uit dat poëzieweekgeschenk krijgt u, zoals dat heet, een sneak preview. Het is een gedicht dat ik opdraag aan alle mensen die niet het geluk hebben dat u en ik hebben vannacht, maar die overal in Europa buiten slapen, in de hoop op een beter leven. Het gedicht heet Lampedusa. Het zijn haar ogen in de schaduw die doodgelezen zijn. Waar is wat deze lippen sluit? Het gaat om een verhaal in de woestijn. Een beest uit lang vervlogen eeuwen, flitsend op een zinkend scherm. Je moet niet met je vinger wijzen. Het was haar moeder die het zei. Ze stak hem dus maar in haar keel. De boot schokte zich door een storm die de wereld overspoelde. Haar vonnis blijkt een woord. Iets dat zich niet laat schrijven. Een vinger in een bloedend oog. En naamloos door onze jaren zwerven. Een gedicht over de vriendschap dat ik opdraag aan mijn vriend Peter Verhelst, die ook ongeduldig op je wacht straks. Vanavond gaan de mieren met de sterren op café. We liggen op de warme steen, verspreid als scherven van toekomstige verleden tijd. Wij zingen zonder stem. Daarboven gloeit de melkweg, een witte navelstreng in de groeiende duisternis. De ironie is weg. Parabels worden doorgeseind, terwijl de lippen, hard geworden van het weten, daar hoog in de ruimte zweven, alom fluisterend aan vleermuisgezang, onze roekeloosheid, omdat niets werd opgeslagen, omdat alles werd verspild, omdat het altijd zo gehoord heeft, ook zonder ons. Dit liggen op de warme steen, verspreid en bij elkaar. De mieren zijn met de sterren aan het stappen langs de hemelboog. En waar de filosoof de draad verliest, zijn wij nog even een oeroud geheel, voordat de draden knappen, wij de handen lossen, omdat terugvinden ook verliezen is. En wij niet opstaan, even nog niet. We zijn het, maar we weten niets. Hoor hoe ze zingen langs de hemelrand, daar, bij die rotsen zonder water, waar de stok op onze levens slaat en ons van dorheid redt, voor even nog. Het zijn de laatste woorden van een nieuw begin, maar zonder ons.

Goedenacht allemaal. Ik zal vast vertellen dat ik tussendoor niets zeg. Dus als u denkt, ze zegt niets tussendoor, dan klopt dat. Het eerste gedicht heet Als het je overkomt. Hoe ga je naar bed als je net een schaap hebt overreden? Trillend op de bedrand, je koude handen als rauw sucadelap op je ogen. Haar hand tot halve sinaasappel gevormd die zwaar op je knie drukt. Heen en weer beweegt om alles uit te persen wat je is overkomen. Maar vergeet niet de snelheid van het praten. Zonder pauzes blijft alles vacuüm. Heeft verdriet weinig kans ertussen te komen. Begin alsjeblieft over wijn, denk je nog. Over hoe de kinderen opgroeien en al die klaprozen roekeloos openspringen. Maar haar hoofd als altijd een autocue. Je weet wat je moet zeggen om haar gerust te stellen. Mooi weer spelen heeft meer met regen te maken. En het regent alsof we de zon ooit bedacht hebben. Je loopt rondjes door de slaapkamer om je gedachten als een armband in elkaar te kunnen klikken. Wast je handen keer op keer en kijkt ernaar om de zuiverheid te testen. Het lichaam sissend als een verroeste barbecue. Ze zegt dat er glazen en een wijnfles in het nachtkastje staan. Nog van de vorige keer dat je bevend en al dat bloed. Na twee glazen valt ze uit. Krimp je ineen onder de lakens als het schaap onder je autobanden. Denk je aan alles wat ooit sneuvelde en een klap met zich meebracht. Je draagt dat mee tot je hart in een graf verandert, je hoofd als een granieten stenen bovenop. Eindelijk tot rust gekomen haal je wijn. Totdat het niet meer om het schaap gaat, maar om wie de bestuurder nog troost, jij arme, dwaze hond.

luizenmoeders. Het feest gaat sneller als we af en toe de gasten als bierglazen naar het randje duwen. En niet meer in staat om de balans nog op te maken of juist staande te houden. Om de versmelting van drank en weemoed te onderzoeken. We laten de meubels sokken dragen tegen kras in het linoleum. Zodat niemand het feest terug kan vinden. Totdat de schuimkraag uit zoveel lucht bestaan dat er iets vaars opgegooid moet worden. Iemand zegt dat weemoed net als een luizenmoeder is. En hoezeer we daarna terug verlangen. Het moment van het kriebelen van vreemde vingers door je haar. Die zoveel bedachtzamer een weg zochten dan die van je eigen moeder. Alsof ze zocht naar een reden om het gemis eruit te kammen. Je later terug te laten denken. Maar nu met een puberbrein in plaats van de kinderlijke angst. Dat je later een briefje in je jaszak vond met de mededeling. Luis gesignaleerd morgen 4 uur achter het fietshok. Dat het jeuken nog geen tekort was, maar een teveel aan koppen bij elkaar steken onder de deknaam Anne-Maria Koekoek. In hoop dat dichterbij komen vanzelf over zou slaan. Moeder die deze schooldag in goed bedoelde poging in de wasmachine stopte. Er waren vrienden die onbekende meisjes door hun haren streelden. Sommigen dansten alsof het jeuken een uitweg zocht in een ledemaat en iemand zei dat dit haar gelukkig maakte. Dit feest op deze datum, het verschuiven van de uren. Luizenmoeders die als onderwerp in een dichtgeknoopte zak gestopt werden om nooit meer tevoorschijn te halen. Een teveel aan schoonheid je een hoofd vol zorg kan geven. En al die verlangens die door je moeder gladgestreken op de traptreden lagen. De zomer, net als toen weer op openbarsten staat. Morgen worden we wakker met het onweer in onze koppen.

Er was eens het water. Waar was het? Aan de rand van het water. Waar het aan land komt. Waar, zeg je? Waar het water aan land komt. Van wie? Waar ons water ons land wordt en waar de wolken en de luchten van ons zijn, bedoel ik. Hoe het daar lag, voorover, zo. Met de handen naast het lichaam. Zelfs toen we het wegnamen, bleef het, terwijl we het wegnamen, voorover op het zand liggen. Zelfs toen we niet meer keken. Vooral waar we niet meer keken. Dat het op een dag wel uit zichzelf zou vertrekken, dachten we soms. Maar dat het van ons werd, toen we het wegnamen, wisten we. Er was eens, probeerden we nog te denken. Maar, zo luid we konden, probeerden we, er was eens te blijven denken. Goedenavond, nog 4 gedichten. Ik begin te wegen. Weet je nog toen we op de toppen van onze tenen op de rand van een berg, leek het wel. Die keer dat we jubelend 1 seconde, niet langer. Enkele millimeters over de rand leken we. Nooit eerder dan tijdens die onsterfelijke, die ene ongelooflijke trilling. Die er achteraf gezien misschien niet eens. Die ene vlam die uit ons opschoot, zeiden we. Of die we hadden kunnen zijn, dachten we. Buiten adem. Die seconde die eeuwig leek, dat dansen, dat juichen. En we de seconde erna al, hoe is het mogelijk, dachten we. En dat we ons nooit eerder zo overvol. Hoe we wisten dat we vanaf nu elke seconde verder, weet je nog hoe we, zeiden we soms. Dat we wisten dat we nooit meer. Dat we er altijd aan zouden denken hoe de lont vanaf nu verder, al maar verder. Onherroepelijk elke millimeter 1 millimeter dichter bij die andere. Die totale vlam die ons vanaf nu in een totaal andere vorm begon te likken.

Hallo. Wat was dat leuk, die dansers. Ja, het is raar als je, ik geloof dat ik de oudste ben van de, ik weet het niet, maar ik denk van de medewerkers vandaag. En er zijn dus heel veel mensen niet meer die er in de loop van de jaren wel waren. En die strijden een beetje in mijn herinnering om aandacht. Heel veel die er dus niet meer zijn. En ik wou eigenlijk beginnen met een gedicht wat ik eigenlijk bedoelde over Ed Leeflang. Een hele mooie dichter waar ik heel erg veel contact mee had. En daar heb ik een heel kort gedichtje over geschreven. Dat heet Brieven. We wisten niet, toen wij die lange brieven schreven op papier, dat wij de laatste waren die nog op die manier van elkaar hielden. Met langzaam overdachte woorden die we meenden

0: Oh, dan ben ik op de verkeerde bladzij. Oh ja, nee, ja. Dat gaat... ik ben dus al heel oud en dit boek is uit 1971. In 1970 schreef ik er iets over het planetarium in Vranekke, dat dit jaar op de lijst van de werelderfgoed van de UNESCO is komen te staan. En toen dacht ik, God, ik heb er toch eens iets over geschreven. Toen heb ik het weer opgezocht en gevonden. En dat wou ik nu even voorlezen ter ere van IJzerga, die dat planetarium heeft gebouwd. En daar zat ik toen, meer dan 50 jaar geleden, toch vol bewondering naar te kijken. Een oude roze non kijkt naar de schijnbare beweging van de zon op het blauwhouten plafond en mompelt wonderlijk. Wonderlijk dat wat een wolkammer in 1780 verzon, zoiets vernuftigs als die Vries, dat God ook en nog veel eerder en veel beter kon.
1: Applaus voor u herkende haar stem ongetwijfeld. Dat was Judith Hertzberg. Vorig jaar opgenomen op de 40ste nacht van de poëzie in Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht. En daarvoor hoorde u, weliswaar in brokken en in stelen, hoorde u de tweede symfonie van Gustav Mahler, de Auferstehungssymfonie, met Spetters en al en met Onderhuis en al. Norma Proctor was de alt, Edith Matisse was de sopraan en u hoorde verder het symfonieorkest van de Bayerische Rundfunk onder leiding van Raphael Kubelik. En de andere dichters die u hoorden waren, even heel snel kijken, Peter Verhelst heeft u gehoord. U heeft Marieke Lucas Rijneveld gehoord en Stefan Hertmans. Dat waren de andere dichters die hopelijk deden verblijden met een aantal mooie gedichten. En als ik maar één iemand heb bereikt, dan is dat al hartstikke mooi geweest. 1972 was de opname van Raphael Kubelik en Gustav Mahler symfonie. 1976 verscheen er op het Columbia-label een box met de tot dan toe complete werken van de Duitse componist Anton Webern. Luister u naar het New York Philharmonic Orchestra, onder leiding van Pierre Boulez, die de supervisie toen had in de Passacaglia Vuur Orchester van deze componist.

0: Ze hadden mij de nacht beloofd. Vol met pailletten. Als op een glitterpak van sterren. Showballet en een tickertape van bankbiljetten op toneel. Ze hadden mij de dag beloofd. Zo wit als meel, koel als de nacht. Met gratis water uit de lucht, zo koud als sneeuw. En zij vertelden het gerucht dat de verschroeide rode aarde groen is. Dat gewassen uit de rotsen spruiten. Dat een stad een tuin kan zijn. Waar volle vlinderstruiken staan. Ze hadden mij beloofd dat ik als prins zou gaan op leren schoenen van echt leer. Tussen de koeien die vet als nijlpaarden op grasland staan te loeien tot iemand tanden zet in al hun lillend spek. Maar ik geloofde dat maar half. Ik ben niet gek. Ik ging niet voor het sprookje. Ik ging voor het geld. Dat ik tijdens mijn reis al 10 keer heb geteld in alle munteenheden die ik kon bedenken. Ik wou mijn moedertje een wasmachine schenken, zodat haar kromme vingers zouden kunnen spelen met gouden haartjes van een kind. Dat ik zou telen uit kluiten van een zompige, gezonde grond. Ze hebben mij daarbij beloofd dat ik terstond mijn inkomen kan afhalen aan het loket. Waar ook mijn Rolex lag en mijn cabriolet. Die onontbeerlijk waren voor mijn nieuwe leven. Waar alles steeds op tijd zou gaan. En afgedreven gedachten klaksonerend werden ingehaald. Succes. Dat wou ik. Daarom heb ik geld betaald aan Omar met zijn oude truc, waaronder ik de zandhopen van Mali als onzichtbaar kwik ontvlucht ben naar de blauwe emirs van het noorden die voor een uitgespuugde peuk een man vermoorden. Ik heb betaald voor water en voor autobanden die ik gekauwd heb zonder iets te drinken. Handen bestalen mij of sloegen. Ik heb geld betaald om ergens wel of niet te worden opgehaald, om voor wat extra geld een mijnenveld te zien bij nacht. Ik heb gezien dat daar een man of 10 met afgerukte benen werden neergelegd in de woestijn. Want onze Omar had gezegd dat anders alle helikopters zouden komen om met hun wieken alle dromen af te romen tot kansloos terug naar af. Ik zag mijn naamloos graf bij ieder roadblock, elke kiezel, elke laf gecamoufleerde truc om nog meer te betalen. Maar mijn snoeizwarte ziel wist dat ik het zou halen. Het moest. Daar was de overkant. Daar was het leven dat ik aan mijn verminkte moedertje kon geven. Ik zou haar elke maand 300 franken sturen. Dat zou genoeg zijn om een beter huis te huren met echt elektrisch licht en stromend water. Later zou ik haar meenemen naar Disneyland. Maar gaat er een boot van Afrika naar Hollywood? De zee. Ik zag de zee na maanden sterven. Ik ging mee op een oranje sloep waarvoor ik moest betalen.
1: Er is niemand die zo prachtig, wijdbeens bijna en zo, ja, bourgondisch bijna kan dichten als Ilja Leonard Pfeiffer. En daarom toch wel weer mooi om zijn stem te horen, opgenomen in Tivoli Vredenburg in het kader van de nacht van de poëzie. En daarvoor hoorden wij de Passacaglia voor orkester van Anton Webern uit te voeren door het New York Philharmonic Orchestra onder leiding van Pierre Boulez. Universal Edition was dat uit 1976. We gaan eruit met nog zo'n interessante plaatopname uit begin jaren 70. De Engelse pianist John Ogden maakte een opname van de Van Regard sur l'Enfant Jésus van Olivier Messiaen. Met dat stuk, begin van dat stuk, sluiten wij dit programma af. Met de wetenschap dat hierna het programma Intermezzo zou klinken. Een relatief nieuw klassiek programma bij Gouden Stad Radio. Blijf dus gewoon luisteren naar deze zender. Want na Intermezzo zal het programma Come Sunday. En dan ben ik er weer. Gewoon een uurtje jazz ook nog tot u gaan klinken. Blijf luisteren. En wij sluiten af met Olivier Messiaen door John Ogden.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Na 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. De hoge snelheidskatamaran was onderweg van de havenstad Girne naar een kustplaats in het zuiden van Turkije. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man uit Vinkel bij Os zit vast op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijk ongeval gisteren. De man van 30 meldde zich vanmiddag bij de politie. Gisteravond werd in Os een fietser van 82 aangereden, waarna de automobilist doorreed. De fietser overleed in het ziekenhuis en de auto werd later op de avond uitgebrand teruggevonden in Geffen, enkele kilometers verderop. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is gestegen tot 804. De verwachting is dat het aantal nog verder zal oplopen, omdat er nog zo'n 3000 vermisten zijn. En de kans dat er overlevenden worden gevonden is steeds kleiner. In het grensgebied tussen Nepal en Tibet was afgelopen week een grote stortvloed. De Nepalese autoriteiten waarschuwen voor nieuwe overstroming in het rampgebied. Veel mensen zitten nog vast in de bergen en reddingswerkers hebben nog lang niet iedereen kunnen bereiken. De Nederlandse hockeymannen hebben de WK-troostfinale tegen Argentinië met 2-1 verloren. Ze grijpen daarmee naast het brons. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand, maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners, maar die gingen er geen van allen in. De finale is om 16:30 en gaat tussen Spanje en Duitsland. Het weer, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. Ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
5: Je eigen omroep in de buurt.

Dit is Intermezzo, een uurtje klassiek bij Gouwestad Radio. Een programma met gevarieerde klassieke muziek uit verschillende tijden en landen. Vandaag is de samensteller en presentator van dit programma Lea van Koeverden.

Welkom bij het uurtje klassiek. Mozart schreef de Vespere Solenne, de Confessore, plechtige avondgebeden van de Biechtvader. Een verzameling van vespers, gebeden en gezangen uit de katholieke liturgie, waarvan u het vijfde deel hoorde, het Laudate Dominum. Welkom, ik ben Lea van Couverde en we gaan er weer een mooi uur van maken. Met werken van onder andere Lalo, Saint-Saëns, Mendelssohn en nog meer moois.

Édouard Lalot, een Franse componist uit de 19e eeuw, componeerde de Symphonie Espagnole, waarvan u het eerste deel hoorde, het Allegro non troppo, in een uitvoering door het London Symphony Orchestra onder leiding van dirigent Kent Nagano met violist Vadim Repin als solist. Lalot werd geboren in 1823 en hij was een van de belangrijkste componisten van zijn tijd. Hij had een voorkeur voor composities voor viool en orkest. Dit werk werd geschreven voor de beroemde Spaanse violist Pablo de Sarasate, waarover straks meer.

En nog een prachtig stuk voor viool en orkest. De Introduction et Rondo Capriccioso. Een beroemd werk voor viool en orkest geschreven door de Franse componist Camille.

Hier Saint-Saëns. Het werd een van de meest geliefde en populaire composities. U hoorde violist Yitzhak Perlman, die de solopartij voor zijn rekening nam en werd begeleid door de New York Philharmonic onder leiding van dirigent Zubin Mehta.

En ik vond dat filmmuziek ook wel weer eens een keertje mocht. Zeker als het om een werk van Ennio Morricone gaat uit de film Once Upon a Time in America. Een misdaadfilm uit 1984 met in de hoofdrollen Robert De Niro en James Woods. De titel is Deborah's Theme, toevallig de naam van mijn dochter. Een van de meest bekende stukken uit de soundtrack van de film en een van de meest emotionele composities. Ennio Morricone is bekend als een van de grootste filmcomponisten aller tijden en we begrijpen wel waarom.

Heimkeer aus der Fremde, een opera geschreven door Carl Maria von Weber. De levendige ouverture van deze opera, u hoorde hem net, is een voorbode van wat er verder in de opera gebeurt. Het is een komische opera die zich afspeelt in een klein Duits dorpje en draait om de jonge boer Heinrich die een affaire heeft met het dorpsmeisje Lieschen, maar ook wordt begeerd door Henriette. Nou ja, u begrijpt het al, het wordt al snel ingewikkeld. Dirigent Gerard Schwartz leidde het Seattle Symphony Orchestra.

Deze tweede symfonie is er een van de Russische componist Vasily Kalinnikov. U hoort het tweede deel, het Entente Cantabile. Kalinnikov leefde van 1866 tot 1901 en componeerde deze symfonie aan het eind van de 19e eeuw. Ondanks zijn relatief korte leven liet hij een aantal indrukwekkende werken na, waaronder symfonieën, liederen en orkestwerken. U hoorde een uitvoering onder leiding van dirigent Theodore Kouchar met het Ukraine National Symphony Orchestra.

The African Suite is een werk van de Nigeriaanse componist Fela Sowande. Hij was een van de belangrijkste componisten in West-Afrika die traditionele Nigeriaanse muziek combineerde met westerse klassieke muziekstijlen. U hoort het eerste deel van de African Suite met als titel Joyful Day. En die joy hoor je ook wel in het hele werk. Gespeeld door het Vancouver Orchestra onder leiding van dirigent Mario Bernardi. We gaan deze uitzending besluiten met Navarra, een virtuoos werk voor viool en piano door de Spaanse vioolkunstenaar en componist Pablo de Sarasate. Ik noemde hem al bij het werk dat we van Lalo lieten horen. Het stuk is vernoemd naar de regio Navarra in Spanje. Ernst Martinez Izquierdo dirigeert het Navarra Symphony Orchestra en de solopartij wordt gespeeld door solofiliste Dianwa Yang. Pablo de Sarasate is bekend om zijn technisch uitdagende composities voor viool en Navarra is daarop geen uitzondering, u zult het horen. Ik dank Adrie Oudenes voor zijn technische ondersteuning. Dit was weer een uurtje klassiek. Heel graag tot de volgende keer. Heb het goed en blijf gezond.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De IJslandse regering legt zich neer bij de referendumuitslag. Dat zei de premier op een persconferentie. Gisteren stemde bijna 53% van de IJslanders tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. De premier, die zelf voorstander is van toetreding, sprak van een soevereine keuze. Ook Brussel zegt de uitslag te respecteren en benadrukt dat IJsland een belangrijke partner blijft voor de EU. Zo maakt IJsland al deel uit van Schengen, waardoor er geen grenscontroles zijn tussen de EU en IJsland. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Na 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man van 30 uit Vinkel heeft zichzelf aangegeven bij de politie. Hij zegt dat hij de bestuurder was van een auto die gisteren in Os een 82-jarige fietser aanreed. De fietser kwam erbij om het leven. De auto werd gisteravond enkele kilometers verderop uitgebrand teruggevonden. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. Eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Het weer dan nog, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. En ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen dan wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Taal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

En zo kun je ook een zaal in vuur en vlam zetten. Alicia Keys. Hoe vaak zal die al wel niet op het North Sea Jazz Festival hebben opgetreden? Zelfs stiekem kijkend naar James Brown. En te proberen James Brown haar over te halen om het podium te betreden. En daar was ze toch net even te shy voor. Nou, dat had ik nou niet het gevoel bij deze opname. Haar klassieke debuutplaat Songs in A Minor is heruitgebracht. Het is geloof ik alweer... 30 jaar oud, deze plaat. Ja, zeker wel. Dus ze hebben besloten om er een deluxe edition van te maken. Met deze live uitvoering van een band die ook steeds meer door jazzmuzikanten wordt ontdekt. En het is niet de eerste keer dat ik de Doors in een verjazzed of versoulde versie laat horen. Nou, ik vind dat zij wel heel erg goed. Ze had het wel wat langer mogen spelen, vind ik zelfs. Een hele mooie uitvoering weggaf van een van de grootste hits van The Doors. Light My Fire. Terug te vinden dus op de deluxe edition van de LP Songs in A Minor van Alicia Keys. Voor mij een van de laatste uit de rugzak... collectie van Willem Minderhout. Maar ik kan je zeggen, er staat nog een berghut vol met cd's en platen. Dus daar gaan we nog vrolijk uit putten de komende tijd. Maar dit was er eentje van de Zweedse formatie Ton Bruket uit 2010. Een act-cd. En zo te zien zelfs de debuutplaat. Den Berglund, de leider van deze groep, is in Zweden en in Scandinavische landen een erg gekende bassist. En hij vormt een band, bestaat overigens nog steeds, met Jan Lindström op de gitaar en piano. Martin Hederos ook op piano, orgel en viool en accordeon. En Andreas Werlin op de drums en de percussie. Hele bijzondere band. Jazz en volksmuziek gaan bijna hand in hand. Daarom altijd goed om ze weer eens te laten horen. Van de eerste plaat luister naar Sister Sad. Den Berglund, Ton Bruket.

altijd een feest om de man weer terug te horen. Wat was dat toch een fenomeen. Een compositorisch genie. De vibrafonist en slagwerker Bobby Hutcherson. En gelukkig de platenmaatschappij, in dit geval Blue Note, brengt eens in de zoveel tijd weer materiaal heruit van hem op LP. En dat geldt dus nu ook voor de uit 1965 daterende plaat Components. En je hoort het titelstuk Bobby Hutcherson. En daarvoor uit 2010 Dan Berglund, zo moet je dat uitspreken. Dan Berglund's Toonbrücket. Je hoorde muziek van hun debuutplaat, het 2010 op het ACT label uitgebracht. Ooit een klein label en nu een van de labels met toch wel heel veel verschrikkelijk goede jazzmuzikanten bij elkaar verzameld. Berglund op de bas, John Lindström op de gitaar en de piano. Martin Hederos op de piano, viool en accordeon. En Andreas Werlin op drums. En je hoorde het openingstuk van deze plaat uit 2010, Sister Sad. 1975. Aandacht voor Willem Breuker.

Wat een fenomeen is dat toch, Adrian Young. De Amerikaanse componist, arrangeur, muziekproducent. En hij maakte elk jaar wel een paar platen. Die meer dan de moeite waard zijn. Zijn muzikale maat is Al-Shahid en Muhammad. En die kennen wij allemaal van de band A Tribe Called Quest. Maakte met hem een prachtige serie die nog steeds loopt. Jazz is Dead. En daarin werkt hij dan hun beide dus samen met gekende grote namen uit de jazzmuziek. En produceert dat. Gooit daar swings in. Nodigt weer gasten uit. Die mee rappen, meespelen, meeblazen. Onder andere een grote vriend van de heren is onder andere Kendrick Lamar. Ja, dan wordt het één groot feest. En voor zijn nieuwste plaat liet hij zich inspireren op de Afrikaanse disco uit de jaren 70. Afro Disco Makossa heet die plaat. En je hoorde het nummer Feel the High Life. En daarvoor met een irritant kraakje. En bij de vorige eigenaar moet dat een kat zijn geweest. Die zich in het vinyl, op het vinyl had gestort. Dat zijn dingen waar ik dan echt niet op let hoor. Dan neem ik het gewoon mee. Willem Breuker. Ja, ik ben groot liefhebber van zijn man, van de mans werk. Ik heb hem nooit live gezien. Na zijn dood besloot het collectief zich op te heffen. En onder het motto, ja, als Willem er niet meer is, dan houdt het op. Maar zijn vrouw Olga Zuiderhoek, die en ook een aantal muzikanten van het collectief hadden uiteindelijk wel zoiets van die honderden composities die man gemaakt heeft. Ja, die raken zo wel in het vergeetboek terecht. En dat vond ze toch wel triest. Dus de kans is groot aanwezig dat het Willem Breuker collectief weer gaat spelen. Natuurlijk zonder de meester, maar gewoon met de muzikanten die al die ervaringen met hem hebben gedeeld. Dit hier was een plaat uit 1975. Breuker werd gevraagd om toneelmuziek te maken bij het stuk Getrommel in de Nacht van Bertolt Brecht. En dat deed hij voor theatergroep Baal. Maar zowel theatergroep Baal als Willem Breuker waren erg populair in Frankrijk. En zo werd besloten om de hoes tweetalig te maken. Getrommel in de Nacht werd Tambour dans la Nuit. Muziek pour la pièce de Bertolt Brecht. Je hoorde de ballade van de dode soldaat. En in het Frans wordt dat dan weer La Ballade du Soldat Mort. BVH'st 013 was het nummer. En als je goed zoekt, nou, misschien vind je hem dan nog wel. Prachtige plaat. Zelfs met een kattenpootje op het vinyl. CD uit de collectie van Minderhout. Robert Wyatt, toch een fenomeen. De drummer van Soft Machine die Angel Dust gebruikte en dacht dat hij kon vliegen. En daardoor kwam hij in een rolstoel terecht. Zijn stem is briljant en iedereen kent via Elvis Costello en het trompetgeluid van Chet Baker zijn compositie Shipbuilding. 1993 werd er een plaat uitgebracht onder de titel Mid-80s, waarin Wyatt allerlei tracks en composities die nooit gebruikt waren voor LP's op een cd'tje zetten. Uit de jaren 80 dus. Luister naar zijn versie en visie van Round Midnight van Thelonious Monk.

En steeds meer grote jazzmuzikanten, maar ook popmuzikanten, weten het Metropole Orkest te vinden. En zo geldt dat ook met Cécile McLaurin-Salvant, die een prachtige nieuwe plaat heeft uitgebracht. With Every Breath You Take heet die plaat. En daarop allerhande croonerstukken, maar ook jazzstukken. En dit prachtige lied van Michel Legrand, Le Parapluie de Cherbourg. Ooit een grote film uit 1964 met in de hoofdrol Catherine Deneuve. Het is maar dat u dat nog maar weet. Prachtige plaat. Ze was afgelopen jaar, dit jaar dus 2026, de sensatie, of een van de sensaties op het North Sea Jazz Festival. En het is echt een fantastische jazzmuzikant. Onthoud haar naam, als u dat al niet deed. Cécile McLaurin-Salvant, With Every Breath You Take. En daarvoor Robert Wyatt met een toch hele vrije uitvoering van Round Midnight van Thelonious Monk. Terug te vinden op een cd getiteld Mid-80s. Een plaat alweer van 15 jaar oud. Het moment dat Colin Benders met Erik Vloeimans een samenwerking aanging. En dat leidde tot de formatie Kite Crash. En daar zaten nogal een aantal hele vette namen in, hoor. Naast Benders en Vloeimans op trompet zat er onder andere de vocalist Pax, Niels Broos op de toetsen, Martijn den Duif op de dubs, Gulli Gudmundsson op de bas, Jasper van Hult op drums en Jeroen van Vliet op de toetsen. Ja, dat zijn allemaal mensen die het op eigen kracht anno 2026 gewoon makkelijk halen. Van die plaat Kite Crash draaien wij het nummer Simambem. En daarmee ga ik u meteen verlaten. Ik wens u nog een hele mooie morgenmiddag, avond, vannacht. En volgende week dan zijn we er weer. Tot dan. Hoi.

0: come on in. Sit right here. Let's rap a while. You see, I'm kind of lonely too. And loneliness is a very bad thing if you let it get the best of you. And loneliness can get you down.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De drie personen die gisteren omkwamen bij een zwaar verkeersongeluk op de dijk Lelystad Enkhuizen zijn drie jonge mannen. Het gaat om een man van 19 uit Delft en twee jongens van 17 uit Oosterwijk en Groesbeek. Of ze alle drie in dezelfde auto zaten is nog niet bekendgemaakt. Twee auto's klapten gisteravond even voor 11 uur op elkaar. Een derde auto kwam er met lichte schade vanaf. Een van de auto's is bij het ongeluk over de kop geslagen. In totaal zaten er 8 mensen in de drie auto's. De overige 5 liepen ook verwondingen op. Na het kapseizen van een veerboot bij Noord-Cyprus wordt nog gezocht naar 23 mensen. Ruim 240 mensen zijn al uit het water gehaald. Het schip was enkele kilometers uit de kust omgeslagen en opvarenden kwamen in het water terecht. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder ernstig gewond geraakt. De motorrijder botste bij Nijewier op een lijnbus. De bus kwam daarbij in een sloot terecht. Ook de buschauffeur raakte gewond. Of er nog meer slachtoffers zijn, is nog niet bekend. De hulpverlening is er nog in volle gang, zegt de politie. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. En eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. En uiteindelijk werd het 1-6. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Nee, gauw is dat radio. Roots en raakvlakken.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur. Take me to

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Het drietal dat gisteren omkwam bij een zwaar ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn een man van 19 en twee jongens van 17. Ze komen uit Delft, Oosterwijk en Groesbeek. Bij het ongeluk waren drie auto's betrokken. In totaal zaten er 8 personen in de auto's. Vanuit de hele wereld is er kritiek op een vliegstunt in Zuid-Afrika. Twee vliegtuigen vlogen voorafgaand aan een wedstrijd rakelings over een vol rugbystadion in Kaapstad. Uit een analyse bleek dat de vliegtuigen zo'n 15 meter boven het stadion passeren. De Britse tv-presentator en piloot Scott Bateman vindt het schandalig. Volgens de organisator was er voor de actie toestemming van de Zuid-Afrikaanse luchtvaartautoriteit. En ook zou alles volgens de regels zijn gegaan. Duitsland is wereldkampioen hockey bij de mannen geworden. De ploeg won in de finale met 1-0 van Spanje. Nederland werd vierde op het WK. Vanmiddag werd met 2-1 verloren van Argentinië. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand. Maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners. Maar die gingen er geen van allen in. In de Eredivisie heeft Ajax met 4-0 gewonnen van Telstar. Feyenoord speelde gelijk tegen ADO Den Haag. Daar werd het 2-2. En Willem II Heerenveen eindigde ook in 2-2. Eerder vanmiddag kreeg SC Utrecht in eigen huis een pakslag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten de wedstrijd om te buigen. Het werd 1-6. Vanavond spelen Cambuur en Twente nog tegen elkaar. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Dit programma is eerder op Gouwestad Radio uitgezonden.
1: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
2: Voor Gast uit de Streek ben ik dit keer eens in Oudewater gebleven en wel bij Theo Zoethoutmaar. Theo Zoethoutmaar, ben jij een Oudewatenaar?
3: Nee, niet een echte Oudewatenaar. Ik ben pas op mijn 23e hier komen wonen. En daarvoor woonde ik in Waddinxveen.
2: Aha, dat zeiden de kinderen op middelbare school heel vaak. Wie komt er hier uit Waddinxveen? Want die zaten natuurlijk allemaal in Gouda op school. Maar daar heeft jouw wiegje ook niet gestaan?
3: Nee. In Waddinxveen heeft mijn wiegje gestaan.
2: Dus dat wel?
3: Ja.
2: En ook lagere school?
3: En daar heb ik op de Sint-Jozefschool lagere school gezeten. En op mijn 22e kwam ik hier naar Oudewater. Ook weer op de Sint-Jozefschool. En dat hield ik vol tot mijn bijna 63e.
2: Maar dan maak je wel een hele flinke stap.
3: Ja, maar het is allemaal Jozefschool.
2: Precies, Jozefschool. Dat is wel heel bijzonder eigenlijk.
3: Ja.
2: Maar goed, vertel eens over die tijd in Waddinxveen als jeugd.
3: Oh, ik hield van voetballen. We woonden naast de school en naast de kerk.
2: Aha.
3: En mijn ouders kwamen daar in 1955 wonen. En ik was toen een jaar of 3, 4. En hadden we een hele leuke wijk. We konden veel buiten spelen. Het was een hele nieuwe wijk. De Victorwijk. En daar ben ik opgegroeid.
2: Ja. Ja, tot je 12e. En toen moest je natuurlijk naar de middelbare school.
3: Ja, toen ging ik naar de ULO in Boskoop. Want dat was een 3-jarige school. Dat was wel handig. Dat schoot meestal een beetje op. En na die 3 jaar ben ik naar de kweekschool gegaan in Rotterdam.
2: Oh.
3: De voorloper van de PABO van tegenwoordig.
2: Ja.
3: En dat was een hele leuke opleiding. Waar alleen maar jongens op school.
2: Echt?
3: Ja, alleen maar... Ja. Die had een vrouwelijke afdeling, dat was de Lucia Kweekschool. En de mannelijke, dat was de Thomas Morris.
2: Wat apart.
3: Ja.
2: Wat apart, was dat toen nog steeds gescheiden?
3: Ja, dat was helemaal gescheiden, ja.
2: Ongelooflijk.
3: Heel af en toe hadden we een feestje op school.
2: Ja.
3: En dan hadden we uitwisselingen.
2: Ja. Toch grappig, hè?
3: Ja.
2: Dan denk je van, jongens, in de huidige deze tijd.
3: Ah, daar praat ik over, even kijken, 65 dat ik daar naartoe ging. En op 70, 1970... Toen was ik afgestudeerd, zeg maar.
2: Ja. En militaire dienst?
3: Toen ben ik een paar maanden aan het werk geweest.
2: Oké.
3: In Gouda.
2: Aha.
3: En af en toe in Woerden. En in 1971 ben ik in militaire dienst gegaan. En dat duurde 1,5 jaar.
2: Ja. En waar?
3: Ik was in Schaarsbergen. Bij het... Gardejagers. Dat was ook wel weer een aardige tijd, hoor. Ik was daar voerier. Dus je moest de lakens uitdelen. Dat was een hele goede job wat dat betreft. Ja.
2: Lijkt me hartstikke leuk.
3: Ja.
2: De lakens uitdelen.
3: Ja.
2: Tussen al dat jongenspul.
3: Ja, zeker.
2: Ja, wat had je toen de PABO al afgemaakt?
3: Ja, toen was ik helemaal klaar.
2: Oh, dus je was eigenlijk een later instromer voor de militaire dienst.
3: Ja, ik moest een paar keer uitstel aanvragen.
2: Ja.
3: En ik heb er nog een kameraad aan overgehouden waar ik nog steeds bevriend mee ben. En we komen 1, 2 keer, 3 keer per jaar komen bij elkaar.
2: Fantastisch.
3: Dus dat is ook nog weer een fijne tijd was dat. Ja.
2: Goh, fantastisch als je daar goede vrienden aan overhoudt.
3: Ja, zeker.
2: Ja. Want je hebt al die tijd, ben je dus in het onderwijs gebleven. Al die jaren.
3: Ja.
2: Nooit een andere dwarsstraat gemaakt of zo?
3: Nee, ik heb wel eens gedacht van, toen ik aan het lesgeven was, ik ga nog iets doen van logopedie. Maar dat is er eigenlijk nooit van gekomen. Het was best een hele drukke tijd. Want die eerste klassen die zaten bom vol. Zo'n 36 leerlingen. En dat was nog wel de tijd van zitten. Ja, dus weinig beweging in de klas.
2: Ja.
3: En mondje dicht, want anders dan wordt het een chaos met 36 kinderen. Ja. Dat kun je tegenwoordig niet meer voorstellen.
2: Nee, dat kan ik me echt niet voorstellen. Nee. Want hoe hou je die kinderen zo in het gareel?
3: Ja, ja, ja.
2: Dan moet je wel behoorlijk veel overwicht hebben.
3: Ja, dat is wel een hard werken. Ja.
2: Ja, dat geloof ik ook. Ja. Want je hoeft er maar één tussen te hebben die een beetje dwars is.
3: Ja,
2: maar dat viel wel mee.
3: Het publiek was best wel aardig. Als ik zo die eerste jaren bekijk, nou, dat waren best aardige kinderen.
2: Ja?
3: Ja hoor, dat is... Nog heel veel namen weet ik van die eerste jaren, weet ik nog wel zo even te noemen. Ja.
2: Nou, sommige kinderen blijven hier ook altijd bij.
3: Ja, ja, ja.
2: Als het een beetje bijzonder is of zo.
3: Ja, en dat is in het negatieve en in het positieve is dat zo.
2: Oh, absoluut. Ja, ja. Absoluut. Maar ja, dan ben je hier en dan komt er natuurlijk ook iets anders nog langs. Hè? Want ik bedoel, bij een militaire dienst, dan ga je eruit, dan ga je naar een school, word je aangenomen. Ben je altijd op de Jozefschool gebleven?
3: Ja, hier in Oudewater altijd op de Jozefschool.
2: Oké, okay, dus ook op de oude Jozefschool?
3: De hele oude Jozefschool.
2: En waar was die ook alweer?
3: Dat was bij het grote parkeerplaats bij de voetbalvelden. Waar nu het bolwerk.
2: Ja?
3: Ja, daar stond onze school. Oh. En naast die school er waren allemaal volkstuintjes. En dat is later weggegaan. Toen kwam er een tennisbaan, kwam daar... En we hadden heerlijk dat terrein hadden om als voetbalveld door de week. En ik heb nog een jaar in de oude kantine van Unio gezeten. Dus het oude veld aan de overkant. En dat was een hele leuke tijd. Want de tap was wel weggehaald uit de kantine. Maar verder was het een hele ruime klas, zeg maar.
2: Ja, ja. En eigenlijk ook wel gezellig.
3: Jawel, het was heel gezellig in die tijd. Ja.
2: Want ik heb begrepen dat die oude school, die was toch ook wel behoorlijk ascendent.
3: Ja, daar zaten de gaten zaten daar in de muren.
2: Ja.
3: Ja, dat was geen prettige omgeving.
2: Nee, dat was onder schoonheidsprijs.
3: Maar ik weet wel dat toen ik kwam solliciteren hier in Oudewater bij meneer Pollemans.
2: Aha.
3: Dat hij zei van, nou, met een jaar dan zijn we er wel uit, dan... Dat gaat wel snel.
2: Ja,
3: maar het heeft nog een jaar of even kijken. Een jaar of drie heeft het wel geduurd voordat de nieuwe school er ook werkelijk stond in Klein-Ekendorp.
2: Ja, ja. Ja, en het was niet alleen de Jozefschool, hè? Er zat nog een andere school bij.
3: Daar zat toen nog de openbare school, heeft daar toen naast gezeten.
2: Ja.
3: En die heeft weer andere bestemmingen gekregen. Klaaf die 4 heeft er ook in gezeten. En we hadden daar natuurlijk ook een gymzaal erbij. Dat was ook wel heel fantastisch.
2: Zeker, zeker.
3: Ja.
2: Ja, want dan hoefden jullie niet naar buiten. Zoals de meeste scholen, want die gingen toch gymmen in de sporthal?
3: Ja, maar we moesten wel uit onze school. We moesten wel naar buiten om naar de Eiber te gaan.
2: Precies, precies. Want ik heb ook nog meegemaakt dat er een noodschool is geweest. Of tenminste die containers.
3: Ja, maar dat is veel later.
2: Dat is echt veel later.
3: Dat is... Even kijken. Nou, die heeft op de parkeerplaats was het, hè, waar de.
2: Ja.
3: Daar heeft hij gestaan. En die heeft daar een jaar of 4 heeft hij gestaan. Want zo lang duurde het voordat we over konden naar die school. En dat was best wel eventjes wennen.
2: Ja, dat kan ik me voorstellen.
3: Ja, want we hadden altijd een school met 1 verdieping. En toen, die nieuwe school, dat was met 2 verdiepingen, traplopen enzovoorts.
2: Ja, dat was even een ander werk.
3: Ja, ja.
2: Ja, ja. Nou, ik heb het toen zien gebeuren dat die containers daar kwamen.
3: En
2: ik heb me er helemaal over verbaasd, maar het was natuurlijk ook echt wel nodig. Maar gaan we even terug naar die school, naar het school of helemaal het onderwijs.
3: Ja.
2: Want het onderwijs is natuurlijk in de loop der jaren ook wel veranderd.
3: Ja, dat is maar we zeggen dat het helemaal op de kop gegaan is eigenlijk... De invoer van de computer. Die heeft natuurlijk een hele grote invloed gehad.
2: Ja.
3: En in plaats van het krijtje wat kraste op het schoolbord, hadden we de digiborden. Nou ben ik daar nooit zo handig mee geweest hoor. Dat was pas van de laatste tijd. Hè. Die digiborden die kwamen pas op het eind van mijn schoolperiode, zeg maar.
2: Ja, ja. Ja. Ja, ja. Nou ja, kijk, de krijtjes, dat is op zich nog niet zo erg. Maar die digiborden, ja, dat is heel wat anders. Maar ik bedoel, is er ook qua wetgeving heel veel veranderd.
3: Ja, als je kijkt naar wat we met de kinderen allemaal konden gaan doen.
2: Uh-huh.
3: Dat was veel uitgebreider.
2: Ja. In die zin, in welke zin?
3: Nou, dat je veel meer andere lessen ging geven.
2: Ja.
3: Ja, je had vroeger had je godsdienst op het programma staan, maar nu was het over alle andere godsdiensten. Niet alleen over de eigen godsdienst lesgeven.
2: Niet alleen over de katholieken. Ja. Nee. Maar vind ik dat op zichzelf helemaal niet zo gek. Want je hebt natuurlijk een best gekleurde gemeenschap.
3: En de scholen worden natuurlijk nu ook steeds pluriformer in die zin.
2: Zeker, ja. Zeker. Maar we zijn weer eventjes door onze tijd heen. Zou jij het eerste stuk even willen aankondigen?
3: Ja, ik heb uitgekozen... The times they are changing van Bob Dylan. We zitten in een tijd waarin alles op zijn kop gaat. Op politiek terrein en op maatschappelijk gebied. Dus vandaar dat ik iets in de veranderende tijd gekozen heb. Want ik ben nu 75. Het gaat steeds moeilijker om met veranderingen om te gaan.
2: Daar
3: hebben meer mensen last van. Overal krijgen we ruzie over. We willen allemaal elektriciteit gebruiken, zoveel mogelijk. Maar als er in je achtertuin een nieuwe windmolen moet komen, dan staan we op onze achterste benen.
2: Ja, maar we gaan dit even draaien. Dan zijn we zo weer bij je terug.

0: We zijn weer terug bij Theo Soethout, maar mijn gast uit Gast van de Streek. Mijn naam is Wilde Vries. En Theo, we gaan even naar groep 6. Want daar heb je, naar mijn idee, oftewel klas 4. Daar heb je volgens mij het allermeest in gestaan.
1: Ik ben begonnen in klas 4.
0: Ja.
1: In 1972. En pas veel later gingen we praten over groepen. En dan wordt het groep 6, want dan kregen we ook de twee kleutergroepen kregen we daar natuurlijk bij. De groepen 1, 2. En ja, in de groep 6, en daarna heb ik groep 7 gehad en weer terug naar groep 6 en weer een keer naar 8. En dat wisselde dus regelmatig. Die hogere groepen, dat lag wel meer dan de lagere groepen in ieder geval. Ja, dat is duidelijk.
0: Nou, in welke zin?
1: Nou,
0: je kon wat meer met die kinderen.
1: Je kon er wat meer mee doen en je kon je ei kwijt in de lessen.
0: Mm-hmm.
1: En dat was toch wel een van de belangrijke dingen. Ja?
0: Maar ik kan me voorstellen, want ik bedoel, als je van die hele kleintjes hebt, tuurlijk, het is allemaal hartstikke leuk en aardig. Maar je wil ook wat resultaten zien na een paar jaar, denk ik.
1: Ja, maar met die kleintjes, daar hadden we niet echt een opleiding voor gekregen. Hè?
0: Nee.
1: Dat was net als dat de kleuterjuffen geen opleiding hadden om in hogere groepen les te geven. Dat is pas veel later is dat rechtgetrokken allemaal.
0: Uh-huh.
1: Door bijlessen te krijgen en extra studie te volgen door de kleuterleiders. Maar de andere kant op, daar kreeg je niet zozeer een opleiding voor.
0: Nee. Dus daar moest je eigenlijk maar een beetje pionieren.
1: Ja.
0: Maar ik kan me wel voorstellen wat je ook zegt. En waar we ook mee begonnen, als die kinderen in een jaar of 10, 12 zijn, dan hebben ze zich al een beetje een mening gevormd en dan gaan ze eigenlijk een beetje pre-middelbare school. Dat lijkt mij wel heel leuk.
1: Ja, het is een boeiende leeftijd waarin heel wat verandert aan de kinderen. En dan ga je toch wel veel meemaken.
0: Ja, absoluut.
1: Ja,
0: absoluut. En als je dan die kinderen naar de middelbare school gaan, dan moet dat voor jou ook wel een soort afsluiting zijn voor datgene wat je hebt gedaan met die kinderen.
1: Nou, ik kan me nog herinneren, nu je daar toch over begin, dat mijn eerste klas, klas 4, dat die met vakantie gingen, dat ik toch wel eventjes een beetje
0: Draait
1: een traantje in mijn ogen had
0: eigenlijk,
1: van de eerste groep. Dat is ontegenzeggelijk waar.
0: Ja. Maar je bent met kinderen bezig.
1: Ja.
0: En je ziet ze elke dag.
1: Ja. En, je maakt heel wat met ze mee uiteraard.
0: En het is ook net wat je zegt, je weet niet wat er achter al die deuren gebeurt.
1: Inderdaad, dat is heel, heel verschillend natuurlijk.
0: Ja. Maar zie je dat nu ook in het onderwijs? Want je hebt nu natuurlijk, we zeggen al van de pluriforme samenleving, dat moet je natuurlijk ook tegenkomen in de klas.
1: Ja, dat kom je ook tegen. Je ziet ze, je krijgt uit alle milieus krijgen kinderen
0: voor je neus
1: te zien.
0: Ja.
1: En wat te leren en proberen te leren.
0: Ja.
1: En dat leren ze natuurlijk tegenwoordig wel heel anders dan dat het vroeger ging. Vroeger was het voor de kinderen vaak het luisteren naar de meester en die pompt en die pompt en die pompt. En de kinderen moeten het maar binnenkrijgen. En tegenwoordig is het toch meer een activiteit van de leerlingen zelf het leren. En dat is toch wel heel omgedraaid ten opzichte van vroeger.
0: Je bedoelt dat ze veel meer zelfstandig moeten
1: doen? Ja, dat ze veel meer uitgedaagd worden om dingen te ontdekken.
0: Ja.
1: Hoe en dat was er in het begin echt niet bij. Dat,
0: Maar is dat ook niet een beetje moeilijk voor een leerkracht? Als je dus alleen maar een paar aanwijzingen geeft en de kinderen moeten het zelf verder maar uitzoeken.
1: Maar
0: daar leren ze wel van, maar
1: ze leren meer van het zelf ontdekken en oh, zit het zo in elkaar, dan dat ik sta te vertellen. En dan moeten ze het maar aannemen dat het kloppend is.
0: Ja, want dan zit ik te denken aan mijn eigen lagere school, dat je al die tafels moest leren.
1: Ja.
0: Ik weet niet hoe dat nu gaat hoor.
1: Ja, die tafels zijn nog steeds belangrijk.
0: Ja, dat ze belangrijk zijn, dat staat buiten kijf.
1: Want dat is voor snel kunnen rekenen, is dat gewoon een must.
0: Ja.
1: Maar het wordt minder.
0: Ja.
1: Het geheugen dat wordt minder getraind dan dat het vroeger was.
0: Nou kijk, dat is precies wat ik bedoel. Want je zegt wel van de het binnenkomen van de computer en allerlei andere zaken. Vroeger moest je er toch niet aan denken dat iemand met een rekenmachine op school kwam.
1: Nee, dat was zwaar verboden.
0: Ja, precies.
1: Dat kwam er echt niet in.
0: Nee.
1: En nu kun je niet meer zonder.
0: Nee.
1: Ja.
0: Nee, maar dat betekent wel dat als die kinderen dan een opdracht krijgen, ik heb altijd geleerd van, je mag de computer wel gebruiken, maar je moet wel weten hoe het dus in het echt gewoon gaat met het papiertje.
1: Maar of dat nu altijd zo is, dat
0: geloof ik niet meer.
1: Dat betwijfel ik.
0: Dat denk ik ook.

0: Rotterdam voor de, toen Mulo heette dat. En vandaar dat zometeen heb ik daar ook een passend liedje bij gevonden.
1: Fantastisch.
0: En ja, we waren, ik zat in dienst en toen hebben we ons verloofd. We waren op weg naar een bruiloft van een dienstkameraad. En toen hebben wij ons verloofd vlak voor het Feyenoordstadion.
1: Wat leuk.
0: Mijn vriendin was Amsterdamse, dus die was van een andere club. En ja, toch hebben we dat stand gehouden allemaal, zo'n bijna 52 jaar.
1: Echt?
0: Ja?
1: Ja.
0: Dus dat was een hele tijd.
1: Ja, maar ga nog eens even door, want je was dus verloofd en op een gegeven moment, ja, dan ga je toch plannen maken,
0: ja,
1: voor de toekomst.
0: En toen kwam Klein Hekendorp gelukkig voorbij.
1: Aha.
0: Want tegenwoordig praten we over woningnood. Dat was in die tijd een fluitje van een cent om een woning te krijgen.
1: Ja.
0: Ja, dat was een hele prettige bijkomstigheid.
1: Ja, kreeg je bijna een huis bij de aanstelling?
0: Nou, ik heb eerst een jaar gewerkt hier en toen kregen we pas
1: een woning.
0: Een woning, ja, ja.
1: Aha. Aha. Nou, dat is fantastisch. Dus er moest er ook getrouwd worden?
0: Ja.
1: Ja.
0: En dat gebeurde in Waddinxveen.
1: Aha.
0: Want daar woonde ook mijn vrouw. En toen was het feest met de kinderen in Waddinxveen. Die kwamen met een bus naar Waddinxveen toe. Deden mee tijdens de eucharistieviering met zingen en dergelijke. Dus het was een heel mooi feest. En daarna terug naar Oudewater. En de eerste ochtend stond gelijk de eerste leerling weer op de vloer. Die belde aan. En ik zal zijn naam nog niet noemen, hoor, want misschien dat hij er nog last van zou hebben.
1: Oh, je bedoelt, hij woont nog hier?
0: Hij woont nog gewoon hier, ja, ja. En hij kreeg een stroopwafel en dat deed je heel lang mee. En ja, dat doe ik al lekker lang mee, zei hij, want dan kan ik wat langer blijven.
1: Aha, aha. Maar had hij ook een bepaalde boodschap?
0: Nou, dat niet direct.
1: Oké. Maar hij moest wel even bij de meester langs.
0: Ja, hij moest wel even langskomen.
1: Fantastisch, ja. Fantastisch. Wat zal die jongen genoten hebben?
0: Ja, zeker.
1: Zeker. Maar ja, toen moesten we toch wel weer gewerkt worden.
0: Ja, daarna zijn we weer aan het werk gegaan natuurlijk. Ja. En de kinderen kwamen in groepjes van zes kinderen. Kwamen ze in ons nieuwe huis pannenkoeken eten uiteraard.
1: Geweldig, ja, geweldig. Dus jouw vrouw, kerstfest, die stond lekker pannenkoeken te bakken voor de kinderen die even langskwamen.
0: Zeker.
1: Ja, ja. Dat moet hartstikke gezellig geweest zijn.
0: Ja, zeker.
1: Ja. En waarschijnlijk ook jaren. Maar we zijn er weer doorheen, zo snel gaat het. En je had het al gezegd, je hebt een heel mooi tweede stuk klaarstaan. En dat is?
0: En dat is The Lady in Red van Chris de Burgh. En dat is naar aanleiding van wat ik net zei.
1: Heel toepasselijk, ja, okay. Heel toepasselijk. Dan gaan we naar luisteren.

0: Voor Gast uit de Streek ben ik nog steeds bij Theo Soethoutmaar. En dan hebben we het gehad over de kinderen op school. Maar volgens mij zijn er nog meer kinderen die belangrijk zijn voor jou.
1: Nou, dat waren ook kinderen op school, hoor. Want ze hebben gewoon op de Joodse school gezeten. Wij hebben 3 dochters. En de eerste werd in, even kijken, in 1974 geboren. En een verhaal daarbij is dat vlak daarvoor waren de wereldkampioenschappen in Duitsland. En ik ging met met Paul Satink, leerkracht van de andere klas, gingen we eventjes heen en weer naar Dortmund, terwijl mevrouw hoogzwanger was. Dus dat vond ze gewoon niet altijd zo heel erg leuk.
0: Dat je niet een dank afgenomen.
1: Nee. En een paar jaar later is Martine geboren. En weer een paar jaar later, 8 jaar later, is mijn jongste dochter geboren in 82.
0: Aha.
1: Dus ja, die zijn nu op dit moment 51, 48 en 42. Dus dat... een hele tijd zit ertussen. Ja?
0: Weet je wat het is? Het gaat gewoon door. Hè?
1: Ja, het gaat gewoon door.
0: En soms dan denk je van, als die kinderen een bepaalde leeftijd hebben, dan word je zo geconfronteerd.
1: Ja.
0: Maar dat maakt niet uit. Wat is er allemaal met de kinderen gebeurd? Wat hebben ze gedaan?
1: De eerste twee die zijn, zoals de meeste kinderen, naar Gouden toegegaan. En toen kwam er plotseling een omslag. Er werd een betere verbinding met Woerden gemaakt. En toen gingen heel veel kinderen juist naar Woerden toe op school.
0: Ja, ja.
1: En dat was wel een heel verandering eigenlijk. De oudste twee die hebben in Gouden dan op school gezeten.
0: Op Tantonius.
1: Op het Antonius, ja.
0: Ja, precies. Want daar ging bijna iedereen naartoe, hè?
1: Ja, daar ging iedereen, ja. Mm-hmm. Je had hier uiteraard wel de MAVO. Maar als je naar de HAVO ging, dan was je aangewezen op een grotere stad. En daar hebben ze de opleiding gedaan. En daarna zijn ze toch wel gaan studeren. De een ging naar Utrecht en de ander ging naar Den Haag. En daar gingen ze snel op kamers.
0: Ja.
1: En de jongste, die is tot haar 18e thuisgebleven. En is daarna samengewoond met een jongen in Nieuwekerk.
0: Mm-hmm.
1: En ze hebben allemaal
0: hun weg wel gevonden. Ja. Nou, dat is toch mooi. Maar in welke kant zijn ze opgegaan? Zijn ze ook in het onderwijs terechtgekomen of hebben ze helemaal wat anders gedaan?
1: De oudste heeft 1 jaar PABO gedaan.
0: Aha.
1: Maar daarna zei ze van, dat is toch niet wat ik precies zoek. En die is toen wat meer economischer opleiding gaan doen.
0: Aha.
1: En de ander die is Europese studies in Den Haag gaan doen.
0: Mooie studie.
1: Dat was een heel aparte studie eigenlijk. Ja. Maar ze had VWO gedaan en ze vond het toch eigenlijk een beetje te gemakkelijk, die studie. Want het was een HBO-opleiding.
0: Ja.
1: Dus die is ze wel overgestapt op een andere studie. En de jongste die is naar de MAVO gegaan. Ik denk dat het toen nog MAVO heette in Woerden. En die is na die MAVO ook gaan werken. Toen is ze nog naar het mbo gegaan in Gouda. En daarna is ze gaan werken.
0: Ja.
1: Ja, was ze 18.
0: En toen vond ze het goed.
1: Ja,
0: precies. Nou ja, moet luisteren. Die moeten er ook zijn.
1: Ja, zeker.
0: Absoluut. Want met de handjes werken, er is niks mis mee.
1: Nou, dat is tegenwoordig juist het allerbelangrijkste. Dat we toch gewoon tekort komen aan mensen die technische opleidingen hebben.
0: Precies,
1: met hun handen kunnen werken.
0: Precies, ja. Want de loodgieter tegenwoordig bestellen, dat is vandaag bellen en volgende week misschien aan de beurt.
1: Als je een loodgieter bent, heb je een goede toekomst voor de boeg.
0: Zeker, zeker. Maar als ze maar naar hun zin hebben en het goed hebben.
1: Ja, ja. En een gelukkig leven leiden, dat is toch wel het allerbelangrijkste.
0: Allerbelangrijkste. Ja. En dat doen ze.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Zijn er ook kleinkinderen?
1: We hebben 5 kleinkinderen.
0: Aha.
1: Van de oudste een jongen van een man van 22.
0: Aha.
1: En bij de tweede, daar is wat langer geduurd. Die ging meer de wereld eerst ontdekken. En begon later pas aan kinderen. Die hebben nu nog kinderen van 5 en 8. En daar pas ik nog om de 14 dagen middag op. Dan ga ik ze uit school halen.
0: Ah.
1: En dan blijf ik eten en dan ga ik weer naar huis.
0: Heerlijk.
1: En de jongste dochter heeft 2 kinderen van 18 en 15.
0: Dat is toch een mooi koppel.
1: Ja, ja, het is een heel leuk koppel als het bij elkaar zijn allemaal.
0: Ja, ja. Schitterend toch? Ja. Ja. En, maar dat zit niet bij jou op school?
1: Nee, ze zitten niet bij mij op school.
0: Nee, nee, niet meer, want je bent al een aantal jaren gepensioneerd.
1: Jawel, maar ze zijn allemaal terechtgekomen in Gouda, Rotterdam en Den Haag. Aha. Ja, en ze vinden daar een weg.
0: Ja, nou ja, goed, dat is gelukkig niet hele grote afstand.
1: Nee, dat is allemaal te behappen.
0: Precies, ja. Want die middagen oppassen, dat is toch... Eigenlijk is dat fantastisch.
1: Dat is het leukste van, van de week eigenlijk.
0: Ja, van het ouder zijn.
1: Want het is... die andere kinderen zijn geboren toen ik nog werkte. Dus dan kwam je daar toch minder over de vloer dan dat nu bij deze twee gebeurt.
0: Nou, dat is zo leuk, want daarvoor ben je opa, hè?
1: Ja,
0: daarvoor opa en oma.
1: Ja,
0: ja, ja, ja. Want heeft die vrouw ook in het onderwijs gewerkt?
1: Nee, nee, nee. Die heeft gewerkt eerst bij Unilever in Gouda. En toen de kinderen er waren, was ze thuis. Totdat de jongste naar de kleuterschool ging. En toen is ze bij Connection hier in Oudewater aan het werk gegaan. Bij de busonderneming, zeg maar.
0: Aha, ja. Maar niet op de bus zelf?
1: Nee, niet op de bus zelf, maar op kantoor.
0: Op kantoor, ja. Want we hebben natuurlijk wel Oudewaterse buschauffeurs.
1: Jawel, maar in die tijd was dat nog niet zo gek veel, hoor. Dat was toch wat minder dan
0: dat is wel waar, ja. Maar als je Connection zegt, dat is natuurlijk ook alweer een verdere trap. Want het was vroeger natuurlijk Vagu.
1: Ja, heel vroeger.
0: Ja.
1: Maar volgens mij was het al West-Nederland of iets dergelijks toen mijn vrouw daar ging werken. Hoor. Ja. Volgens mij was het toen al geen Vagu meer.
0: Nee. Kun je zien dat er toch heel veel veranderingen zijn in ons kleine stadje. En hobby's? Want volgens mij heb je ook wel een paar hobby's.
1: Ja, als grootste hobby heb ik bridgen.
0: Ja.
1: En daar heb ik nu alle tijd voor. Ja, dus ik bridge op dit moment minstens 3 keer in de week.
0: Zo.
1: Dat is op dinsdagavond bij de Hekstoer hier in Oudewater. En op woensdag in Haastrecht bij de Piethoek.
0: Aha.
1: En op donderdag weer hier bij de Hekstoer op donderdagmiddag. En dat wordt een steeds grotere club. Want steeds meer oudere mensen bridgen nu. En willen graag overdag bridgen. En vandaar dat we dat nu op de donderdagmiddag doen in plaats van 's avonds.
0: Mm-hmm.
1: En je merkt dus een verschil in dat opzicht. Dat groeit nog, het overdag bridgen.
0: Ja, absoluut.
1: En 's avonds haken de mensen af. Die blijven liever thuis als ze zo rond de 80 zijn, 85.
0: Nou, ik kan me er iets bij voorstellen. Ja. Want het is natuurlijk als je 's avonds nog eens een keer toch je huis uit moet. En dan 's nachts ook nog eens een keer weer terug.
1: Ja.
0: Want het is natuurlijk ook zo, je bridst tot een uur of 11.
1: Ja.
0: En dan moet je nog eens een keer naar huis.
1: Ja. En dat wordt wel eens wat later ook, dat is 11 uur natuurlijk, hè?
0: Als het gezellig is.
1: Ja.
0: Dat kennen we.
1: Ja.
0: Dat kennen we. Maar we zijn er weer zo ongeveer doorheen. En volgens mij heb je iets moois klaarstaan.
1: Ik heb als volgende nummer You'll Be In My Heart. We hadden het net over ons gezin. Nou, die zijn in mijn hart.
0: Dat klopt. Okay. En dat gaan we nu draaien.
1: Okay.
0: Heel mooi.

0: Ja, Theo, je bent nog steeds mijn gast voor Gast uit de Streek. Mijn naam is Wilde Vries. Weet je wat nou zo leuk is? We hadden het over bridgen in het vorige stukje. Dat is volgens mij wel jouw passie.
1: Dat is wel mijn voornaamste liefhebberij.
0: Ja, ja? Ja, ja.
1: Moet liefhebberij genoemd worden. Want het, is, het niveau, dat stelt niet zo echt veel voor.
0: Nou. Nee, er zijn toch verschillende klassen?
1: Jawel, maar als ik kijk naar de top, die is ver weg.
0: Ja, maar doe je het nou voor je plezier?
1: Ja, het is wel voor het plezier. Want anders doe je het ook geen 3 dagen in de week. Ja, dat is wel een van de belangrijkste hobby's die ik heb. Daarnaast heb ik wel een volgende hobby nog wel. En dat is wandelen. En dat is, zeg maar, hier in de omgeving. Ik heb als lievelingstraject de Linschoten.
0: Mm-hmm.
1: En dat is ook makkelijk, want je kunt je wandeling aanpassen qua lengte.
0: Ja.
1: Je pakt de eerste, tweede of de derde kwakel, de Vrouwenbrug. En als je helemaal zin hebt om te wandelen, dan ga je tot aan het Linschotenbos. En in vroegere jaren ging ik wel de Linschoten langs en dan langs de Rijnaldenweg. En dan de Waardsedijk weer terug. Dat
0: zo.
1: Is dan zo'n 15 kilometer. Maar daar kom ik de laatste tijd niet meer toe.
0: Nee, nee.
1: Gezien nieuwe knie, dat loopt toch iets moeilijker dan dat ik eigenlijk gedacht had.
0: Ja, toch wel?
1: Ja.
0: Ja? En Nordic Walk, is dat niet wat voor jou?
1: Nou, misschien zou dat wel kunnen
0: want
1: zijn.
0: Want met stokken heb je toch een behoorlijke... Ja, je hebt daar een soort steun aan, hè?
1: Ja, ja. Ik ken dat niet verder, want het schijnt dat je daarvoor... Dus armen en benen, je maakt meer beweging eigenlijk. Dus dat is wel een goede zaak, denk ik.
0: Absoluut.
1: Ja.
0: En je loopt in een soort cadans.
1: Ja, ja.
0: Dus dat is op zich. Maar ik ga nog even naar bridgen terug, want ik ben heel erg geïnteresseerd in het bridgen zelf natuurlijk. Maar ook als er iets fout gaat, dan word jij geroepen.
1: En ja, dat heet dan moet de arbiter erbij komen. Dus als mensen normaliter 13 kaarten in hun handen hebben en dan plotseling bij het een van de laatste slagen die gemaakt moet worden. Hé, ik heb geen kaart meer. Nou, dan moet het opgelost worden. Ja, en... dan moet je als arbiter ervoor zorgen dat het spel weer in orde komt.
0: Ja.
1: Want die kaart is meestal wel ergens. Dus hij is op de grond gevallen of wat dan ook.
0: Of dubbel.
1: Of, ja, dat zou ook nog kunnen.
0: Mm-hmm.
1: En bij dat arbitreren, dat heb ik eigenlijk in de jaren 80... heb ik dat, de cursus gevolgd bij de Nederlandse Bridgebond. Met het idee van nou, later, als ik dan zo rond de 61 ben... dan zijn we uitgepraat met het onderwijs. En dan gaan we misschien wel 2, 3, 4, 5, 6 weken naar Spanje of Portugal of zo. En dan kun je daar via met Brits reizen kun je daar het een en ander doen. Maar daar is dus nooit wat van gekomen.
0: Nee, toch niet?
1: Nee, daar is nooit wat van gekomen. Nee. En nou doe ik dat arbitreren dus nog op de club hier bij de Heksentoer.
0: Aha, ja. Aha. Zijn de mensen blij als ze dan even door jou gecontroleerd worden?
1: Nou, het is allemaal in vriendschappelijke basis. Hè? Dus niemand maakt fouten om voor een expres of iets dergelijks. En men verzaakt niet expres.
0: Nee, nee.
1: Maar dan volgt er wel een of andere straf. Als ze dan een slag over moeten geven van, omdat ze het niet op een eerlijke manier verdiend hebben.
0: Aha, ja? Aha. Oh, ik zie het helemaal voor me.
1: Ja, ja.
0: Maar het is ook een sociale aangelegenheid, hè? Je komt natuurlijk in heel veel mensen tegen.
1: Ja, bij bridge kom je wel inderdaad heel veel verschillende mensen tegen. En vroeger hadden we dat in de Klepper. Dan zaten we met de hele groep in één zaal. En dat is tegenwoordig wel iets anders. Tegenwoordig kaarten we in de Noordzijde. Daar heeft de beheerder daar de 3 squashzalen omgebouwd tot huiskamers. En die 3 zalen gebruiken we dan om daar te bridgen en dan heb je toch minder contact met iedereen dan dat je dat vroeger in de Klepper had.
0: Ja, dat is zo.
1: Dus eigenlijk zou ik willen zeggen van, alsjeblieft, laat die Klepper weer terugkomen.
0: Nou, dat duurt waarschijnlijk nog wel heel lang.
1: Dat zal nog wel eventjes duren, ja.
0: Daar zijn ze natuurlijk al een mooi poosje mee bezig, maar de sport op zichzelf is natuurlijk zo oud als ik weet niet wat.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, ik heb het geleerd van mijn schoonouders toen ik een jaar of 19 als 19-jarig binnenkwam. En zodra we hier in Oudewater zijn gaan wonen, ben ik gelijk lid geworden van die club. Het was toen een klein clubje met 6, 8 tafeltjes. Nou, dat kun je nu niet voorstellen.
0: Nee,
1: maar
0: nee.
1: Toen Klein Hekendorp erbij kwam, toen kreeg die club wel steeds meer leden.
0: Ja.
1: En op dit moment kan ik dan zeggen dat ik niet het oudste in jaren als lid ben, maar ik ben wel het langst lid van deze club.
0: Ja.
1: Dus ik heb al heel wat mensen ook
0: zien komen en gaan.
1: Zien weggaan, ja.
0: Ja. Want volgens mij is het nu ook wel een behoorlijke club. Want hoeveel leden hebben we ongeveer? Is dat meer dan 100?
1: Nee. Het is wel meer dan 100 geweest.
0: Oh.
1: Toen we op het grootst waren is het zoiets van 124 geweest. En tegenwoordig zijn het er 89.
0: Ja.
1: Die coronatijd heeft ook heel wat leden gekost. Het is een oudere sport eigenlijk.
0: Mm-hmm.
1: En dan ontvallen er ook mensen.
0: Ja. Wat ik leuk vind, wat je zegt, het is een oudere sport. Ik ben ook veel te laat begonnen. Ik was toen ook al bijna 60. Dus ja, Johan van Dijk, die zei op een gegeven moment tegen mij van... Ja, Wil, jij vindt het niet leuk dat je niet in de top zit. Nou, dat vind ik helemaal niet erg. Maar hij zegt, als je echt goed wil leren bridgen, dan moet je dat heel jong doen.
1: Ja,
0: dat heb jij gedaan.
1: Klopt. En in grote steden, daar is de AWAS via studentenclubs, is het natuurlijk wel wat anders dan hier in Oudewater. Tegenwoordig gaan de mensen een cursus volgen bij onze voorzitter, Arie van der Stoep. En dan zijn ze al eind 50, begin 60, voordat ze met het spelletje beginnen.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Maar ja, van de andere kant, ik zie ook wel weer wat jonge AWAS, of tenminste jonge pensionado's.
1: Ja.
0: En dat vind ik toch op zich is dat hartstikke...
1: Ja, dat mensen leren het dan weer op een manier dat ze zeggen van... ik wil er weer wat bij gaan doen. En dan
0: komen ze
1: toch bij bridge terecht. Mijn kinderen zelf, die bridge helemaal niet. Die zeggen van... jullie hadden altijd op die woensdagochtend bij het ontbijt... hadden jullie nog de grootste woordenwisselingen. Dus die hebben we het bridge eigenlijk een beetje ontzet. Ja.
0: Maar jouw vrouw britste die ook?
1: Ja, die britste ook. Ja. Die zat ook in de organisatie. En die rekende ook elke woensdagmorgen rekenen ze uit. Want dat ging allemaal met de hand. Moesten die lijsten
0: kaartjes
1: gemaakt worden.
0: Ja.
1: Want we hadden geen computer in die tijd. En juist in die tijd dat ze de computers een opgeld ging doen in het britje. Toen is ze ermee gestopt vanwege lichamelijke problemen.
0: Ja. Maar ja, op zich toch heel wat jaren gedaan, denk ik.
1: Jawel.
0: Dan had je nog een andere hobby en dat was voetbal kijken.
1: Ja.
0: Deed je dat ook in Oudewater bij FC Oudewater?
1: Nee. Zo fanatiek was ik daar niet in. Ik ben wel een fanatiek Feyenoord aanhanger.
0: Maar je volgt het wel?
1: En ik volg de competitie wel.
0: Ja. Hoe staat het ervoor tegenwoordig?
1: Prima.
0: Ja?
1: Op gisteren na.
0: Hoezo? Vertel.
1: De eerste nederlaag van deze competitie is gisteren geleden.
0: En wat houdt dat in?
1: Nou, dat ze nog wel bovenaan staan, maar gelijk met de nummer 2.
0: Oh. Ja, dat is een pijnlijk moment.
1: Ja,
0: dat kan me voorstellen. Ja. Zeker voor iemand die daar helemaal mee bevlogen is.
1: Nou, vroeger was dat erger dan tegenwoordig, hoor. Vroeger had ik wel een boterham minder als het niet goed ging met het clubje, maar dat is tegenwoordig niet meer zo.
0: Nee. Is het ook veel veranderd in het voetbal?
1: Nou,
0: in de zin van spelers en...
1: Ja, het is allemaal wat harder geworden. Ze vallen meer dan dat ze hard lopen. Ze hoeven maar een vinger te voelen en dan liggen ze al tegenwoordig.
0: Ja, dat is jammer. Want
1: dat was, bij het vrouwenvoetbal was dat een tijd niet zo, maar die beginnen ook wat dat betreft een beetje erop te lijken.
0: En wat jammer. Ja. Wat jammer is dat. Want dan ga ik nog heel even terug naar je schooljaren. Want daar hadden we het ook over. Ik denk in de afgelopen zeker 40 jaar is dat qua bevolking van de school enorm veranderd. In die zin van, je hebt natuurlijk een hele grote groep kinderen die uit Suriname kwamen, uit Antillen en over allerlei andere delen van de wereld. Dus je krijgt nu een veel meer gevarieerde bevolking op school.
1: Ja, ik weet ook dat de eerste Marokkaanse kinderen bij ons de school weer binnenkwamen. En die kwamen met gezinshereniging. Dus papa was al heel lang in Oudewater, maar de kinderen zijn er later bijgekomen hier vanuit Marokko.
0: Ja.
1: En die spraken geen woord Nederlands.
0: Nee.
1: En dat werd door de school in die zin goed opgepakt dat er werden ouders gevraagd om te helpen bij het geven van Nederlandse taallessen.
0: Ja.
1: En daar heeft mevrouw ook al meegedaan. En nog andere moeders die tijd over hadden om daar wat aan te doen. En daar, nou, daar hebben we de vruchten wel van geplukt. De latere instroom van Oekraïners, dat heb ik niet echt meegemaakt hoe dat allemaal ging. Want het was natuurlijk ook een hele grote inbreng van nieuwe kinderen.
0: Ja.
1: Maar hoe dat allemaal geregeld is, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen.
0: Nee, maar hoe belangrijk, en dat is de laatste vraag, hoe belangrijk vind jij het dat kinderen goed onderwijs krijgen?
1: Ja, dat is. Ja, je kan niet anders dan goed onderwijs moeten krijgen. Want kinderen moeten nog zoveel en zo goed begeleid worden. Dat onderwijs staat nummer één. Dat de politiek dat niet altijd doorheeft, dat is vervelend eigenlijk. Maar,
0: het is wel heel belangrijk voor de basis.
1: Ja, voor de verdere leven is het belangrijk dat ze een goede opleiding krijgen. En we hadden het er net al over dat kan zijn van je gaat naar de HAVO, maar we zeiden net al van je bent net zoveel waard als je een andere opleiding zoekt die niet alleen het hoofd en de handen en achter een bureau terechtkomen, maar dat je wat in de maatschappij doet voor met je handen
0: met je
1: werkend.
0: Handen. Ja? Absoluut, ja. Absoluut. We zijn door de tijd. Theo, mag ik je bedanken voor dit gesprek? Ik vond het ontzettend fijn om zo met jou te kunnen babbelen. Ik wens je heel veel succes en plezier in alles wat je doet. En volgens mij heb je een heel toepasselijk muziekstuk klaarstaan.
1: Ja, ik heb nog iets voor als slot. Dat is Teach Your Children van Crosby, Stills, Nash & Young. En dat past helemaal precies bij mijn leven eigenlijk.
0: Dank je wel.
1: Ja, jij ook bedankt.

0: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder om het leven gekomen. Hij botste op een lijnbus. De buschauffeur raakte licht gewond. Het ongeluk gebeurde bij Nijewier bij Dokkum. De bus belandde deels in het water. Of daar nog passagiers in de bus zaten is nog niet bekend. De chauffeur kon daar geen duidelijkheid over geven. De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk bij Nijewier. In Utrecht hebben 300 mensen meegelopen in een protest tegen femicide. De femicidemars werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd, kort na de moord op Lisa uit Abcoude. Toen deden er 6000 mensen mee aan het protest. Bij femicide, de moord op een meisje of vrouw, is de mannelijke dader vaak een ex of partner van het slachtoffer. En vaak gaat er een patroon van mishandeling of ander geweld aan vooraf. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over ruim een week, op woensdag 9 september. Het afscheid is in de Dom van Oslo. Vanaf komende dinsdag kan het publiek afscheid nemen van de koning. De Nooren kunnen dan langs de kist lopen in de paleiskapel. Koning Harald overleed vrijdag. Hij was 89. Zijn opvolger Hakon sprak gisteren de Nooren voor het eerst toe als nieuwe koning. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Welkom allemaal. Leuk dat je luistert naar Kerk in Gouda op Goudenstad Radio. In dit programma duiken we in het leven van de kerk in Gouda en alles wat daarmee samenhangt. Wat gebeurt er allemaal? Wie zijn de mensen achter de kerkdeuren? En welke verhalen verdienen het om gehoord te worden?
1: Elke uitzending praten we met Goudse kerkgangers, kerkdeskundigen en andere betrokkenen. We delen nieuws uit de kerken en natuurlijk hoort er ook fijne muziek bij. Ons doel? Je op een ontspannen manier meenemen in wat er speelt in en rondom de kerken van Gouda. Deze aflevering wordt gemaakt door Helene Verkade en Marian Rekswinkel. De techniek is in handen van Jaap Buijs. En deze keer is onze gast in de studio een van de predikanten van de Protestantse Kerken Gouda, Renate Japinga. Welkom, Renate.
2: Bedankt.
0: Ja, want we zijn natuurlijk heel benieuwd in dit programma hoe het is om predikant of dominee in Gouda te zijn. En willen ook graag met haar een beetje de diepte in, want ze weet heel veel van feministische theologie. Wat houdt dat precies in en wat kunnen we daar vandaag de dag van leren? En we hebben haar juist nu uitgenodigd, omdat binnenkort ze voorgaat tijdens de Vredesweek in een bijzondere ecumenische viering. Dat is een dienst waarin verschillende christelijke stromingen samenkomen. Hoe gaat zoiets in zijn werk? En wat betekent het om juist in de Vredesweek samen stil te staan bij vrede? Genoeg om over te praten dus.
1: Ja, en gelet op deze onderwerpen kozen we als thema voor deze uitzending verbinding. Verbinding is belangrijk om tot vrede te komen. Verbinding is belangrijk bij ecumene. En ook feministische theologie leidt tot verbinding door het doorbreken van machtsverhoudingen. Dus we hebben ook een gedicht over verbinding. En natuurlijk een column van Paul Abels.
0: Ah, dat is mooi. Komt hij weer naar de studio?
1: Jazeker, we horen hem straks vast aanbellen.
0: Dat is mooi. Nou, ik ben benieuwd welke link hij met het thema van deze uitzending legt. Blijf dus luisteren. Maar we beginnen met muziek. We trappen af met Coldplay, Fix You. De boodschap van dit lied is ook een boodschap van verbinding. De zanger is en blijft bij iemand die zeer verdrietig is en zegt, of beter gezegd zingt, ik kan je pijn niet oplossen, maar ik laat je er niet alleen mee. Heel bekend nummer, bijna een soort gospel. Het heeft ook al eens geklonken bij Gouda bij Kaarslicht op de markt. Fix You van Coldplay. Try.

0: was Coldplay. In de studio Renata Japenga. Ja, ze heeft het net nog goed uitgelegd, maar het is de klemtoon op de A. Welkom. Onze eerste vraag is eigenlijk altijd, stel je voor en wat is je link met Gouda?
1: Ja, mijn naam is dus Renate en ik ben predikant in Gouda sinds 2,5 jaar ongeveer. En ik woon vlakbij Gouda, dus dat was altijd wel mijn uitvalsbasis voor winkels en als je iets nodig had, zeg maar. En ik heb een van mijn stages heb ik gedaan in Gouda. En daarna kwam ik dus de vacature tegen van de ontmoetingskerk.
0: En, daar had je ook stage gelopen?
1: Nee, in de Westerkerk heb ik stage gelopen. Ja. En, maar daar voelde ik me gelijk helemaal door aangetrokken.
2: Ja.
1: dus zo ben ik daar ook terechtgekomen.
0: Ja. Mooi.
1: Ja.
2: En ze hadden zelfs op je gewacht, toch? Tot je klaar was?
1: Ja, dat klopt. Even denken hoe dat zat in de zomer. 3 jaar geleden is dat dus alweer. Toen was mijn studie nog niet helemaal klaar. En mijn man was toen heel erg ziek. Dus ik zou eigenlijk afstuderen in de zomer. En dan kon ik daarna meteen mooi door. En dat is dus niet gelukt. Dus ik ben uiteindelijk in november afgestudeerd. En daar hebben ze op gewacht. En in maart ben ik bevestigd.
2: Ja.
1: Ja. Ja, ze hebben veel geduld gehad.
2: Ja, ze wilden je heel graag hebben.
0: En nog steeds tot ieders vreugde.
1: Ja,
0: voor zover je weet.
1: Voor zover ik weet wel. In ieder geval tot mijn vreugde.
0: Mooi, dus, ja, leuk. Ja, want je bent begonnen als docent godsdienst.
1: Ja.
0: En op de duur dacht je, ik wil predikant worden. Of hoe gaat zoiets?
1: Ja, de weg was eigenlijk nog langer. Ik ben begonnen met de PABO. Na de middelbare school dacht ik, ja... ik wil juf worden. En toen bleek eigenlijk ook al snel dat ik dat niet wilde. ik heb wel eens over nagedacht. Hoe zit het nou dat ik per se juf wilde worden? Maar ik denk ook dat als je in een context opgroeit... waar je niet heel veel voorbeelden hebt van wat je kan worden als vrouw... dan wil je dus worden wat een beetje de geëikte voorbeelden zijn.
2: Wat bekend is.
1: Ja, precies. Ja. Ja. En ik dacht, nou, de zorg, dat is volgens mij niet iets voor mij. Onderwijs, dat trekt me wel. Dus met die studie ben ik gestopt. En theologie had eigenlijk altijd al mijn hart. Op de middelbare school, toen was het enige vak waar ik goede cijfers voor haalde, was godsdienst. Ze hadden eigenlijk al iets moeten zeggen. En toen dacht ik, ja... dan ga ik theologie studeren. En onderwijs was voor mij nog steeds logisch op een of andere manier. Dus ik dacht, nou, dan ga ik het onderwijs in. En de studie vond ik echt heel erg leuk. In Ede heb ik die gedaan. Ik heb 3 jaar les gegeven. Maar ik dacht, ik kon ook niet helemaal mijn draai vinden. Ik vond het heel lastig dat je, als je... Ja, je moet ook wel een beetje jongeren opvoeden als je docent bent, zeg maar. Ik hou daar niet van. Toen was mijn studie nog niet klaar. En ik was wel 3 jaar docent. En dan kan je dus niet weer verlengd. Je contract wordt dan niet verlengd.
2: Oh, dus dacht, omdat je nog niet klaar bent.
1: Ja, precies. Ik dacht, nou, wat nu? En toen dacht ik, dan in de kerk met jongeren. Ook leuk. En toen ben ik jeugdwerker geworden. Het was Amy net geboren. En daar zag ik dat je als vrouw ook predikant kan worden. En toen herkende ik ineens eigenlijk die roeping bij mezelf.
2: Ja, want waar ben je opgegroeid? In welke plaats?
1: Grotendeels in Ridderkerk. Ja, ik ben vrij vaak verhuisd, maar grotendeels in Ridderkerk. En ik ben opgegroeid in de Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk.
2: Daar hadden ze toen nog geen vrouwen. Nu wel.
1: Ja, nu wel. Inmiddels wel. Ja, zeker. Ja. Ja, dat klopt. Ja. Ja. En ik ben op een gegeven moment dus lid geworden van de PKN. En toen vrij snel daarna ook begonnen aan de Primaster. Dat was in 2016. Ja. Was
2: het. Ja.
1: Ja. En de Primaster heb ik best wel een tijdje over gedaan met alles wat thuis was. In 2019 begonnen aan de Master.
0: Ja. En toen daarna was je officieel predikant.
1: Ja, ik heb 4 jaar over de Master gedaan. Ik heb eerst in deeltijd gedaan en daarna overgegaan naar voltijd. En toen was ik predikant.
2: Ja. Ja. Nou ja, en toen gelijk hier dus.
1: Ja, precies. Ja, ik had ook echt heel veel zin om te beginnen. Om te gaan, maar aan de slag te gaan. En dat merkte ik wel. In die stages dacht ik, ik wil gewoon gaan doen inmiddels. Ja.
2: Ja, past dus echt bij je.
1: Ja, ja, ja.
2: En wat vind je het mooiste van predikant zijn? Of misschien heb je juist iets wat je het moeilijkste, het lastigste vindt?
1: Nou, om te beginnen met het mooiste. Ik hou heel erg van de verhalen van mensen. Dus de verhalen die mensen met mij willen delen. En het feit dat je dus ook al heel snel heel diep kan gaan. En het vertrouwen dat mensen in je hebben. Dus je dingen toevertrouwen. Dat vind ik heel erg mooi.
0: Dus pastoraat, dat heeft... Is dat dan zo?
1: Ja,
0: zeker. Dat heeft dan vooral je hart? Of nou ja, preken maken ook?
1: Ook, ja, evenveel. Ja, ik moest voor mentoraat wel eens iets opschrijven over wat vind je nou echt leuk en wat doe je. En toen dacht ik, nou, 95% van wat ik doe, heeft eigenlijk mijn hart in het werk.
0: Zo. Ja, dat is wel een mooie score.
2: Ja.
1: Ja, ik geniet er heel erg van. En wat ik het lastige vind, zijn meer de organisatorische klusjes, zeg maar. Of waar het heel praktisch wordt of zo, daar ben ik echt beduidend minder goed in.
2: Ja, en zeker in het begin, denk ik. Dat moet je toch ook in de vingers krijgen.
1: Ja. Ja, dat klopt.
2: Dus wie
1: ja.
2: weet wordt het wel 98%. Ja. Ja, fijn precies. Hoor. Ja.
0: Maar het lijkt mij als predikant, je moet ook wel bijna permanent beschikbaar zijn. Of is dat dan een soort, is daar een regeling voor of zo?
1: Nee, in principe wel. Ik hou mijn telefoon dus ook wel echt in de gaten. Maar niet als ik ga slapen of zo. Okay. Dan. Maar dat komt ook omdat ik heb gemerkt dat ik eigenlijk niet word gebeld in de nacht.
0: Ja.
1: En de meeste dingen gaan tegenwoordig toch via mail of app, WhatsApp.
2: Ja.
1: Dus dat scheelt ook. Maar als je echt weg bent, dan regel je waarneming.
0: Ja.
1: Dus
0: maar heb je nog een dag in de week? Want op zondag moet je dus werken. Ja. Heb je dan een andere dag in de week die je dan vrij houdt?
1: Ja,
0: probeer vrij te houden?
1: Ik probeer de vrijdag vrij te houden. Ja.
0: Ja.
1: Dus dat,
0: probeer.
1: Het is ook een mooi streven altijd.
2: Lukt dus niet altijd.
1: Nee, het lukt niet altijd. Maar dat komt ook wel. Het werk is ook heel flexibel. En soms komen er toch ook wel weer privéafspraken tussendoor of zo. En het voordeel van het werk is ook wel dat je die dan dus gewoon kan plannen.
2: Ja, en daar hoef je niet bezwaard over te voelen.
1: Nee, precies. Nee. En het nadeel is dus dat het heel lastig is om echt een vaste structuur in je week te hebben, ja, met die vrije dag.
2: Ja.
0: We konden er net al aan dat we de diepte in gingen, zeg maar. Feministische theologie, daar heb jij in verdiept.
1: Ja.
0: Daar weet je veel van. Dat klinkt ingewikkeld niet, maar kan je er iets meer over vertellen? En wat jij daar voor waarde aan ziet en wat wij er ook aan zouden kunnen hebben?
2: En wat houdt het eigenlijk in? Ja. Want dat weten we natuurlijk ook niet.
1: Alle grote vragen dus gelijk, oké.
0: Okay. Je hebt 3 minuten.
1: Ja. Feministische theologie heeft de wortels in de bevrijdingstheologie. En dat gaat er eigenlijk om dat de boodschap van de Bijbel en de boodschap van God is dat ieder mens vrij zou moeten kunnen leven. Niet onderdrukt, niet geknecht. Niet klein gemaakt. En feministische theologie, daar voel ik me erg door aangetrokken. Ik ben zelf ook die weg gegaan van, wat is nou mijn plek in de kerk? Ik bedoel, als je als vrouw geen predikant mag worden, dan zegt dat wat.
2: Ja.
1: Dus in het begin heb ik ook vooral hele scherpe feministische theologie gelezen. Zoals Mary Daly, die echt heel scherp schrijft over God de Vader, zeg maar, bijvoorbeeld. En wat dat dan voor implicaties heeft voor godsbeelden en geloof. Dus dat was een beetje mijn boze periode. Toen ik me en daarna dan lees je verder en lees je meer. En ontdekte ik ook snel. Het gaat dus heel erg over wie heeft de macht. Feministische theologie stelt altijd de vraag naar wie wordt er niet gehoord. Wie heeft hier de macht? En hoe zorgen we ervoor dat de macht gelijk wordt verdeeld. Maar ook dat dus iedereen gehoord wordt. Dat iedereen een plek aan die tafel heeft. Voor mij gaat het ook nog wel een stap verder, want feministische theologie op zich is vrij wit, westers en academisch.
2: Ja.
1: Voor mij, ik vind het heel belangrijk dat alle vrouwen worden gehoord, niet alleen de witte vrouwen die hoog opgeleid zijn.
2: Ja.
1: Dus womanistische theologie heb je dan. Heb je dus weer daarbinnen ook weer verschillende stromingen van theologie die de stemmen van vrouwen laten horen. Maar inmiddels ben ik daar dus ook alweer een stap. Ben ik dat dus ook weer breder gaan zien en trekken. Dus queer theologie vind ik ook heel belangrijk. Voor mij is de basis van mijn geloof dat ieder mens gelijk is voor God.
0: Ja.
1: Ja. En zodra dat iets in de weg staat of mensen worden klein gemaakt of onderdrukt, dan denk ik, dit kan niet Gods boodschap zijn.
2: Ja.
1: Dus hier moeten wij het mee. Daar zijn we ook met elkaar verantwoordelijk voor.
2: Ja, ja, mooi, ja.
0: En wat is bevrijdingstheologie? Feministische theologie is eigenlijk een variant op bevrijdingstheologie. Ja. Want wij hebben ons in jou verdiept natuurlijk. En je schrijft ook ergens, voor mij is spreken over God, spreken over bevrijding en verlossing.
1: Ja.
0: Herken je die uitspraak? Ja. Ook eigenlijk. Nou, het is een hele mooie uitspraak. Maar wat betekent dan die bevrijding voor jou in het dagelijks leven? Kan je daar iets over zeggen?
1: Voor mij persoonlijk bedoel je? Ja. Of voor mijn
0: of voor jou, ja, alles.
1: Voor mij persoonlijk betekent het dat ik altijd probeer oog te houden voor de mensen in de wereld en om me heen die kwetsbaar zijn. Ik denk dat ieder mens kwetsbaar is. Ieder mens heeft zijn eigen kwetsbaarheid. Maar sommige mensen zitten in sociale posities die hen nog kwetsbaarder maakt. En dat zijn de dingen waar ik dus oog voor wil hebben. Dus oog voor, ook voor het lijden van mensen. Dat is voor mij staat God aan die kant.
0: Maar, ja,
1: dus,
0: ja.
1: God staat niet aan de kant van de machtigen die het allemaal voor het zeggen hebben. Maar God zit juist daar waar het moeilijk is.
2: Ja, en we praten er straks verder over. Je hebt ook twee nummers uitgekozen. Ja. De een is Pieta van Clean Pete. En waarom heb je die gekozen?
1: Ja, dat is een nummer dat al een tijdje met mij meegaat. Ik vind het een heel intrigerend nummer. Clean Pete, dat zijn twee zussen, heel muzikaal. Ze zijn niet per se persoonlijk gelovig, maar ze hebben hele mooie, warme herinneringen aan het geloof van hun oma. Dat heb ik wel eens gelezen, want ze hebben twee kerstalbums gemaakt, waarbij ze dus hele traditionele kerstliederen opnieuw zingen of hebben hertaald of een eigen interpretatie. Dus ik was heel erg benieuwd naar wat, als je dat zo zingt, wat betekent dat dan voor je? En Pieta staat dus op een kerstalbum. Terwijl Pieta is eigenlijk het beeld van de gestorven Jezus in de armen van Maria.
2: Ja.
1: De volwassen Jezus. En als je die tekst leest, dan lijkt het net, ja, ik weet niet, zo'n kaartje, zeg maar. Als je zo kijkt, dan zie je een beeld. En als je een beetje kantelt, dan zie je een ander beeld.
2: Ja.
1: Dus dit lied is dus een kerstlied. Waarbij je een jonge vrouw voor je ziet. Maria met een baby, vol belofte in haar armen. En tegelijkertijd zie je daardoorheen al de moeder en de tranen van de moeder en de dode Jezus.
2: Ja. Twee dingen in één.
1: Ja, ja,
2: ja. We gaan luisteren. Ja.

0: In de studio is Renate Japenga en dit nummer had zij uitgezocht. Prachtig. Je hebt zelf de afgelopen jaren ook ingrijpende perioden meegemaakt. Want je man is overleden na een heftige ziekte. Heeft wat jij hebt meegemaakt ook invloed gehad op hoe je nu naar geloof kijkt of naar God kijkt? Of... Kan je daar iets over zeggen?
1: Nou, mijn geloof heeft zich denk ik verdiept. Ik voelde heel sterk altijd al, maar ook juist in die periode en nu nog steeds hoe dichtbij God is en was. Voor mij is God eigenlijk altijd zo om me heen. Dus ik voel een heel sterke basis in mijn leven van gedragen worden. Van ja, daarin gezien worden en erkend. En heeft het mijn. Dus in die zin heeft mijn geloof niet veranderd. Ik ben wel heel veel bezig met wat is er na de dood. En waar zijn onze geliefden als zij overlijden?
0: Ja. En ben je daar al verder mee gekomen?
1: Ja, nou, ik ben.
0: Dat is natuurlijk een hele grote vraag.
1: Ja. Ik ben juist heel nieuwsgierig geworden naar de beelden die mensen hebben daarvan. Wat zijn de, waar mensen ook houvast aan hebben. Ze denken, daar is mijn geliefde. Wat voor beeld hebben ze dan? Dat zijn de verhalen die ik dus heel graag wil horen. Wat het mooie is, ik heb dus mijn man, die Dirk. Hij was ook theoloog. Katholiek. En hij zei van, nou, ik geloof niet dat er echt een leven is na dit leven. Ik geloof dat we worden opgenomen in Gods liefde. En dan is het goed. We worden opgenomen in Gods. We zijn weer terug bij God. Dus niet zozeer het beeld van er is een wereld waarin we dan allemaal rondlopen en elkaar zien enzovoort.
2: Ja.
1: Dus dat was wat hij me altijd vertelde. Ik dacht, ja, dat klinkt ook mooi. Weet je, want ja, het geeft ook een gevoel van rust. Terug bij God.
0: Ja.
1: Is goed. En eigenlijk voor hij overleed, zei hij van, nou, ik geloof eigenlijk toch dat ik je weer zie. Dus de ene dag voel ik dat ik daar houvast aan heb. En de andere dag denk ik, maar de dood. Dan is het goed, dan zijn we bij God.
0: Ja.
1: Zeg maar. Dus dat wisselt ook gewoon per dag.
2: Ja.
1: Ja. En het heeft me dus ik heb daar vrij veel omheen gelezen. Vooral dus als mensen de beelden loslaten, eigenlijk een beetje de klassieke beelden van het leven na de dood. Dan ben ik benieuwd wat daar welk beeld er dan is.
2: Ja. Ja, want eigenlijk heeft iedereen zijn eigen beeld daarover, denk ik.
1: Ja, precies. Ja. Ja.
2: En het wisselt. Ik denk dat veel mensen dat hebben.
1: Ja, ja. Precies. Ja. Ja.
0: En ik kan me voorstellen dat je gemeenteleden ook tot troost bent of zo. Hè? Als ze jouw verhaal horen of zo. Ik weet niet hoe dat precies werkt. Maar
1: nou, ik merk wel dat in het pastoraat merk je dat je iets hebt meegemaakt zelf al. Ja. En dus rouw en verdriet en een stervensproces, dat is mij niet vreemd. Ja. Elk proces is natuurlijk anders, maar in grote lijnen begrijp ik wat daar gebeurt.
2: Ja. Ja.
1: En ik merk dat dat mij wel helpt.
0: Ja. In het pastoraat. Ja.
1: In het pastoraat, ja, precies. Nou ja, ook persoonlijk wel. Ja. De verhalen van mensen en
2: Want die komen ook best wel binnen, denk ik, vaak.
1: Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja, ik merk bijvoorbeeld de maand november. Dan hebben wij lichtuur als activiteit aan het begin van de maand. En eeuwigheidszondag aan het einde van de maand. En het voelt echt een beetje als een donkere maand. Dat je vooral bezig bent met overlijden en rouw en dood.
2: Want dan

0: Denk je eigenlijk de gestorvenen?
1: Ja, precies. En ons lichtuur, dat is heel open, laagdrempelig en naar buiten. En Eeuwigheidszondag is in de kerk, dan in de gemeente op zondagochtend gedenken we de overledenen van het jaar, van het kerkelijk jaar, ons gemeenteleden. Ja, dus daar, dat vind ik dan ook wel echt een zoektocht. Want je merkt daar toch bij jezelf, het is iets wat je elke dag met je meedraagt. En de ene keer merk je dat je daar... Nou ja, dat je daarin kwetsbaarder voelt dan de andere keer.
0: Ja, en de ene dag is het zwaar en de andere dag minder waarschijnlijk.
1: Ja, precies. Ja, ja, ja,
2: ja. Ja, dan het gesprek even naar de oppervlakte. Nou, dat is niet helemaal waar. Maar de Vredesweek, dat is, was de aanleiding eigenlijk dat we jou hier uitnodigden. Die is binnenkort en het thema is niets doen is geen optie. En jij gaat dus voor in een ecumenische viering. Niets doen is geen optie. Wat betekent die zin voor jou? Heb je daar, sta je ook op de barricades of alleen op de preekstoel?
1: Ik sta, nou, de preekstoel is mijn barricade, denk ik wel eens. Oh, ja. Ja. Ik ben dus van binnen best wel activistisch, maar ik ben niet zo snel iemand die dus echt dus buiten op de barricades gaat staan, heb ik gemerkt. En dat is ook heel praktisch. Dat is omdat je dan gewoon thuis zoveel te doen hebt. Denk ja. Het moet ook lukken. Maar ik denk dat wij allemaal onze eigen mogelijkheid en platform hebben om onze eigen cirkel van invloed.
2: Oh ja, Kofi.
0: En wat bij je past.
1: Ja, precies. Ja. Ja, de barricade is ook niet voor iedereen de manier. En, dus dat hoeft ook niet.
0: En tegenwoordig met social media en al dat soort dingen, dan kan je je genoeg ook laten horen thuis.
1: Ja, zeker. Precies. Ja. En dus als het gaat om vrede, dan klinkt daar voor mij heel erg het Koninkrijk van God in. En voor mij is het Koninkrijk van God een van gerechtigheid en vrede. Dus dat is die wereld, dat beeld, dat mensen gelijk zijn, dat er niemand lijdt onder iemand anders. Dat iedereen genoeg heeft. En dat is voor mij een heel hoopvol beeld. En het is ook iets van, niet alleen van later en daar, maar ook van hier en nu. Iets waar we dus zelf...
0: Nu al iets aan kunnen doen.
1: Precies, ja. Ja,
2: ja, ja. Want dat laat je ook door, klinken in jouw preek.
1: Ja.
2: Of in de viering, neem ik aan dan.
1: Ja, zeker. Ja, ik zoek altijd wel naar het... En wat kunnen wij dan nu doen? Ja. En ook daarin, ik wil niks opleggen natuurlijk, maar ik probeer wel... in mijn preken zit denken we altijd wel een soort appel.
0: Ja, dan kan je in ieder geval mensen al aan het denken zetten natuurlijk.
1: Ja, en denken is ook wel iets doen, hè. Dus ja, bewustwording is ook al zijn eerste stap, ja. Zeker, ja.
0: Hey, en in zo'n ecumenische viering, dat is met meerdere voorgangers.
1: Ja,
0: meerdere kerken, meerdere geloven misschien. Gaat dat wel altijd goed? Zijn jullie het wel eens over met elkaar?
2: Gaat het in vrede, zeg maar?
1: Het gaat zeker in vrede. Ja, ik vind het... We doen dus twee keer per jaar zo'n ecumenische viering. Ook in januari, rondom de week van Gebed om de Eenheid van de Kerken. En nu dus in de Vredesweek. En ik denk dat juist dit soort vieringen zo belangrijk is voor het begrip voor elkaar, voor het leren van elkaars rituelen. En dat verrijkt ook. De ecumenen en de internationale ecumenen, die hebben mijn hart ook heel erg. Dat is, je blik gaat open. Je leert ook weer meer over je eigen identiteit.
0: Ja, je denkt, wat ik doe is misschien niet zo gewoon. Het kan ook anders.
1: Ja, precies. En en als je merkt, als het gaat over de geest van God, die overal is, dan denk ik, ja, juist in zo'n viering waar iedereen dus net even anders... ik vind dat echt rijkdom. Ja, ik vind dat heel mooi.
0: Mooi, ja. 27 september. Hè?
1: 27 september, ja, in de ontmoetingskerk.
0: Ja, we zeggen het straks ook nog even.
2: Ja, en ik, wat speelt dan bij deze dienst blijkbaar niet, maar je hebt ook binnen de kerk polarisatie. Of er zijn thema's waar je, dat is lastig om daarover te hebben. Van hoe ga jij daarmee om? Of niet zozeer inhoudelijk, maar
1: met spannende thema's. Ja, die zijn er natuurlijk altijd. Ik denk dat de kerk de plek is, tenminste dat wil ik geloven. De kerk is waar je ook moeilijke gesprekken met elkaar voert. En waar je naar elkaar leert luisteren. En ik denk ook dat het de plek is waar je dus het ook niet met elkaar eens hoeft te zijn. Maar wel, daarin vind ik het dus wel... En dat vind ik een zoektocht hoor. Dat gerechtigheid, dat niet geslachtofferd wordt. om het maar met elkaar eens te zijn, bijvoorbeeld.
2: Ja, voor de lieve vrede.
1: Ja, precies.
2: Vrede, maar dan gerechtigheid leidt daaronder. Ja,
1: ja, ja. En dat vind ik dus soms wel een zoektocht. Maar het is ook wel heel belangrijk om elkaar vast te houden. Ja. En om die verbinding te blijven zoeken met elkaar. Ja.
0: En luisteren inderdaad.
1: Ja, precies. Ja, ja.
0: En proberen elkaar te begrijpen.
1: Ja, precies.
0: Ja, mooi. Ja, inderdaad.
2: Ja, we kondigen straks nog even aan waar die dienst is. Maar ik wilde nog één onderwerp. Hadden wij nog gevonden waar jij heel veel verstand van hebt. Dus op de valreep van het interview. Je bent een enorme heavy metal fan. Als we het goed hebben gelezen. Hoe is dat ontstaan? En je gebruikt ook je dienst te begrijpen.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja. Ja, het mooiste vind ik om juist de muziek die ik alle dag luisteren, om die ook in de viering te kunnen brengen. Niet standaard op zondagochtend hoor, maar dat er wel ruimte. Dus dat zijn bij ons dan avondvespers. Dus we hebben 2 keer een metal vesper gedaan. Ja, en hoe is dat begonnen? Dat is wel echt wel heel grappig. Maar ik was een jaar of 16 en ik heb een oudere broer. En die luisterde heel hard muziek in zijn kamer. En ik hoorde dat ik dacht, dit is leuk.
2: En dat was metal.
1: Dat was metal. En zo is het begonnen.
0: Ja, ja. Het is wel opzwepend ook. Je hoort er wel vrolijk van misschien. Maar niet altijd, denk ik.
1: Ja, het is... ik denk dat het voor mij een dubbele functie heeft. Aan de ene kant, ik luister het ook graag als ik preken schrijf. Het onderdrukt heel veel gedachten in mijn hoofd, zeg maar. Dus ik kan beter focussen.
2: Oké, zo. Tip voor alle ADHD-mensen.
1: Ja. En aan de andere kant, ik noem het ook wel eens het rauwe uitroepen. Want het gaat heel vaak over. Over de wereld, over het leven, over moeite.
2: En dat sluit eigenlijk best aan bij religie en geloof.
1: Nou, absoluut. Ja, want wat wij in de kerk, het Kyriëgebed bijvoorbeeld, dat is een uitroepen naar God van het lijden in de wereld en de nood in ons eigen leven. Ja.
2: Nee, dat was... we vonden het leuk om dat ook te lezen en weer veel van geleerd. We zijn bijna aan het eind van het gesprek. Jouw tweede muziekkeus, Toen het misging door Jentel en de Boer. Waarom kies je die?
0: Geen heavy metal.
1: Geen heavy metal, nee, nee. Nee, ik luister dus niet alleen metal.
2: Nee.
1: ik vind het nummer, het is ook dus een heel rustig nummer. En het gaat heel erg over, je kijkt naar de wereld en je denkt, wat is hier aan de hand? En hoe kan dit ooit nog goed komen? De een die, weet je, de schilder die gaat schilderen, die een mooiere wereld dan deze. Want die hoop blijft dat er een mooiere wereld is waar het wel goed is. Dus het gaat over de danser die gaat dansen. En ik denk dan altijd de gelovige of de theoloog die pakt de Bijbel of die gaat naar een viering. En die gaat met elkaar praten over hoe ziet die mooiere wereld van God er dan uit. En dat is de hoop, denk ik ook, die ons... laat doorgaan.
0: En ook hier iedereen weer op zijn eigen manier.
1: Precies, ja.
0: Mooi.
1: Ja.
0: We gaan luisteren.

0: Dit waren Gentle en de Boer met Toen het misging. Prachtig nummer. Ook vandaag is er weer een nieuwe column van kerkhistoricus Paul Abels. En hij is inderdaad weer in de studio. Welkom Paul, fijn dat je er bent. En we zijn heel benieuwd wat je vandaag geschreven hebt.
1: Vrouwen dragen de kerk. De kerk is lange tijd louter een zaak van mannen geweest. Zij bestierden immers de kerk en deelden de lakens uit. Dekens, pastoors, kapelaans, predikanten, ouderlingen en diakenen, allemaal mannen. Voor vrouwen was geen vooraanstaande rol weggelegd en in veel kerkgenootschappen is dat nog steeds zo. Daar worden altijd bijbelse argumenten voor aangevoerd. Feilloos weten die mannen dan teksten aan te wijzen waaruit zou blijken dat de man aan het hoofd moet staan van alle geledingen van de kerk. Bijbelteksten die daar tegenspreken worden daarbij stelselmatig genegeerd. Zoals die passage in het evangelie waarin vrouwen ontdekken dat het graf van Jezus leeg is en de engel hen de opdracht geeft te gaan verkondigen dat de Heer waarlijk is opgestanden. Wil je nog een duidelijker bewijs hebben dat de vrouw is geroepen tot het priester- of predikantschap? Hoezeer feministische theologen ook hun best doen om de vrouwen op het kerkelijk schild te heffen, mannen geven vaak geen krimp. Terwijl ze toch best een toontje lager zouden mogen zingen in het kerkkoor. Wie de kerkgeschiedenis bestudeert, zoals ik dat nu al 50 jaar doe, ziet naast dynamische ontwikkelingen ook vaste patronen. Eén daarvan is het aandeel van vrouwen binnen kerkelijke gemeenschappen, getalsmatig ver dat van de mannen overstijgt. De verhouding is bijna overal hetzelfde. 1:3. Je kunt dus met recht zeggen dat de mannen de kerk weliswaar bestieren, maar de vrouwen haar dragen. Vrouwen waren formeel uitgesloten van ambten, maar hun rol was en is allesbehalve passief. Alleen is dat al op heden onvoldoende beschreven. Neem de katholieken in Gouda. In de eeuwen van verdrukking kozen honderden vrouwen voor het geestelijk leven in de wereld. Zij werden geestelijke dochter of klop en stelden hun hele leven en familiekapitaal in dienst van de pastoors. Elke Goudse pastoor had tussen de 30 en 60 kloppen om zich heen, die kosterwerk deden, het orgel bespeelden, zieken verzorgden, les gaven en de fraaiste liturgische gewaden vervaardigden. Met het geld van de kloppen werden de kerkgebouwen verfraaid met schilderijen, zilverwerk en boeken. De term kloppen gaat terug op de idee dat het hart van deze vrouwen alleen klopte voor Jezus, niet voor andere mannen. Toen kloosters verboden werden, ontwikkelde zich dit typisch Nederlandse fenomeen van een kloppenbestaan dat vrouwen de kans bood hun tijd te besteden aan bidden en lezen en tegelijk te ontsnappen aan een huwelijk en de gevaren van een kraambed. Deze vaak zelfbewuste en gedreven vrouwen droegen er zeker toe bij dat de katholieke kerk in Gouda de achterstelling en onderdrukking te boven wist te komen. Ook in de protestantse kerk is de rol van de vrouw stelselmatig over het hoofd gezien. Neem het belang van predikantsvrouwen. Van hen werd verwacht dat ze een voorbeeldrol zouden vervullen. Nu het celibaat van de katholieken was losgelaten, moesten deze vrouwen aantonen dat zij steun en toeverlaat van hun man waren, voorop liepen in de liefdadigheid en een voorbeeldige opvoeding gaven aan hun kinderen. Deden ze dit niet, dan wachtte de hoon van tegenstanders. Neem de echtgenote van de Goudse predikant Cornelis van Beveren in het begin van de 18e eeuw. Volgens de geschiedschrijvende pastoor Walvis slaagde die er niet in zijn kwaadaardig vrouwmensch in te teugelen. Als hij op zijn studeerkamer te lang aan zijn preek werkte, kwelden ze hem door met een bezemsteel tegen het plafond te stoten. Volgens Walvis leden meer Goudse dominees aan zo'n onguur lot van kwaadhoofdige wijven. Het ideaal van de voorbeeldige predikantsvrouw werd midden 19e eeuw misschien wel het dichtst genaderd door de bekende Anna Barbara Schilperoort, echtgenote van de Goudse predikant Hendrik van Meteren. Als geen ander zette zij zich in als kostschoolhouster, schrijfster van boeken voor kinderen en volwassenen, sociaal werkster in de vrouwengevangenis en zelfs voorvechtster van de afschaffing van de slavernij. Ze werd de kroon van Gouda genoemd. Die kroon verdient ze ook vanwege haar betekenis voor de positie van de vrouw in en buiten de kerk.

0: Om wat meer bekendheid te geven aan de vaak heel goede muzici die Gouda rijk is, zoeken we bij RTV Gouwestad naar bijpassende muziek met een link met Gouda. Na de column van Paul Abels hoorde u de Goudse Mail for Sale met het lied Jackie. De strekking van haar lied is dat ze hoopt dat haar dochter eerst als mens wordt gezien voordat men haar ziet als vrouw. Dat vrouwen evenveel waard zijn als mannen.
1: Ja, en dan komen we aan bij onze nieuwsberichten. Wat is er zoal te doen in en rondom de Goudse kerken, los van de vieringen? Elke laatste maandagavond van de maand is er een maandelijks gebed voor de vrede in de Joostkapel op de Lage Gouwe 134. En dat is van 7:30 tot 8:15. En voorganger is vaak een van de voorgangers uit de protestantse kerk. En op zaterdag 5 september is er van 10 tot 1 een feestelijke heropening van het pand van het Leger des Heils aan de Johan de Witlaan 31. Dat is een mooie feestelijke gebeurtenis.
0: Ja, het zal een feest worden. Zondagmiddag 6 september is er bij het Ecumenisch Initiatief Gouda een Taizé-viering. Het thema is verbinding. Aanvang is 16:30 in gebouw De Berk, Krugelaan 79. Een Taizé-viering is een eenvoudige, sfeervolle viering met gebed, momenten van stilte en het zingen van liederen uit het Franse klooster Taizé. Op 13 september is er ook een Taizé-viering en die is in de Rooms-Katholieke Heilige Jozefkerk aan het Aalbersteplein, nummer 2. Het thema is vrede in aanloop naar de Vredesweek. Om 7 uur begint een sing-in, 's avonds, en om 19:30 begint de viering. Ja. Bij beide Taizé-vieringen is men nog op zoek naar meer mensen met een muziekinstrument. Dus bent of kent u iemand? Laat het weten via redactie@gouwestad.nl of bij het OIG of de Jozefkerk.
1: Ja, dat is een belangrijke oproep. Dus als je een muziekinstrument bespeelt, reageer alsjeblieft.
0: Ja, welkom.
1: En als je je handen uit de mouwen wil steken, dan kan je op zaterdagochtend 12 september van 9:30 tot 10:30 naar een natuurwerkochtend van Arosja aan de Middelblok Boezem in Gouderak. Ook kinderen zijn welkom. En Arosja helpt je om je te verwonderen over Gods schepping en je praktisch in te zetten voor het behoud ervan. En dan tenslotte, in lijn met het interview wat we eerder hadden met Renate Japinga, op 27 september aanstaande om 10:00 kunt u naar de ecumenische viering in de ontmoetingskerk Dunantsingel 314. Iedereen is daar welkom.
0: Ja. Verdere informatie is te vinden op de sites van de geloofsgemeenschappen en organisaties. Vragen en komende activiteiten kunnen worden doorgegeven op redactie@gouwestad.nl.
1: Ja, en dan nu weer een moment van de bezinning en meditatie. Jullie zijn van ons gewend dat we een gedicht voorlezen. Dat raakt aan het thema van de uitzending. Deze keer is dat verbinding.
0: In het liedboek staan prachtige liederen, maar het zijn eigenlijk ook gedichten. We lezen jullie voor lied 1014, Geef vrede door van hand tot hand, van Fred Kaan. En het is vertaald door André Schoofaert.
1: Geef vrede door van hand tot hand. Je moet die schat bewaren. Bescherm haar als een tere vlam. Behoed haar voor gevaren. Geef vrede door van hand tot hand, met liefde, onze redding. Wees vriendelijk in woord en daad, bewogen om Gods schepping.
0: Geef vrede door van hand tot hand, als brood om uit te delen. Kijk ieder mens met warmte aan, zo kunnen breuken helen. De sterke, zachte hand zij dank, die meer dan troost kan geven. Als woorden stokken, spreekt de hand in vriendschap, steun en zegen. Geef Christus door van hand tot hand, zijn liefde schenkt ons leven. Geef vrede door, geef haar een kans, een schat om uit te delen.

0: Ja, dat was Mavis Staples, We Shall Not Be Moved. Een gospel met een krachtige boodschap van onverzettelijkheid, geloof en hoop. Dat past helemaal ook mooi bij het interview wat we eerder deze uitzending hadden. En het is een lied wat ook bij de burgerrechtenbeweging in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw in de Verenigde Staten als strijdlied werd gebezigd.
1: Ja, ja, mooi. Bijzonder nummer.
0: Zeker, ja. Ja.
1: De liederen van Taizé komen vaak terug in dit programma. Omdat ze ons vaak raken aan de thema's van onze uitzendingen.
0: Ja, en ik vind ze ook altijd heel rustgevend. Dat is ook heel
1: fijn. Ja, mediterend ook een beetje. Ja. En vandaag hoort u tot besluit Ubi Caritas. Waar zorg en naastenliefde is of zijn, daar is God.

0: dat was weer een prachtig nummer uit de geloofsgemeenschap van Terzee. Ubi Caritas. En dan komen we weer bij het moment van het afronden van dit programma. En als het goed is, komt de tune zo door. Ja, ik hoor hem al. Daar is hij. Dit was Kerk in Gouda met Marianne Rekswinkel en Helene Verkade.
1: Dank Jaap Buijs voor de techniek. Dank Renate Japenga voor het inspirerende gesprek. En Paul Abels voor de column. Tot.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 van hen overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Het UMC Groningen tikte massadonor Simon 5 jaar geleden al op de vingers. Dat meldt het Academische Ziekenhuis aan de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor minstens 121 kinderen heeft. Maar dit weekend schreef de Groninger zelf aan de moeders dat het er bijna 200 zijn. In 2021 werd hij door het UMCG geweigerd omdat hij vaker zaaddonor was geweest dan was toegestaan. Toch ging de man elders gewoon door met doneren. De families van de 2 vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is opgelopen tot ruim 800. De leefbaarheid in de 4 grote steden komt steeds meer onder druk te staan door het groeiend aantal daklozen en door drugsgebruik. Daarvoor waarschuwt de Amsterdamse burgemeester Halsema in het tv-programma Buitenhof, maar ook in het Parool. In Amsterdam gaat het om ruim 3600 mensen die overlast veroorzaken. Bijna de helft van hen komt uit Oost-Europa. In veel gevallen zijn ze op straat beland nadat ze hun baan verloren. Baan en woonruimte zijn vaak aan elkaar gekoppeld. Halsema wil dat het kabinet maatregelen neemt. Het weer op de meeste plekken droog, maar in de loop van de avond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

0: Do you want to dance?
1: Yeah!

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie namens de familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Vanmiddag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft verwekt. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, maar er komen opnieuw buien het land in. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen is het wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

Rory Gallagher wordt op 2 maart 1948 geboren in Ballyshannon, Ierland. Hij begint zijn muzikale carrière begin jaren 60 als gitarist in de Fontana Showband. En medio jaren 60 speelt hij in de Impact Sound Showband. In 1966 formeert hij Taste. In 1969 brengt dit power trio hun debuutalbum Taste uit. In 1971, als Taste wordt ontbonden, formeert Gallagher een nieuwe band. De ster van hem begint te stralen. En in 1972 en 1974 wordt hij door het Britse muziekblad Melody Maker uitgeroepen tot beste bluesgitarist ter wereld. Gallagher had veel succes met zijn lijfoptredens. Hij schuwde met zijn houthakkershemden en zijn afgerachte Fender Stratocaster alle vormen van glamour en deed ook nooit een poging een hit te maken. Tijdens een concert in januari 1995 in Nighttown in Rotterdam bleek Gallagher zo ernstig ziek dat hij voortijdig moest worden afgebroken. De zanger werd opgenomen in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam en later overgebracht naar een ziekenhuis in Londen. Daar onderging hij in april 1995 een succesvolle levertransplantatie. Overleed echter 2 maanden later aan een longontsteking. Hij ligt begraven in Cork. Rory Gallagher is vandaag ons zondagskind. MUZIEK

0: Muziek Magazine, een informatief programma waar muzikale diversiteiten de boventoon voeren.
1: Ja, we begonnen dit programma zonder Skint met Roddy Gerrer met het nummer What's Going On, een nummer van On The Boards. Dat was het tweede album van Taste uit 1970. In datzelfde jaar, eind 1970, houdt Taste op te bestaan en start Roddy Gallagher een solo-carrière. In 1971 verschijnt zijn eerste soloalbum getiteld Roddy Gallagher. En van dit album draaien we nu Just The Smile.

Roddy Gallagher begint vanaf 1973 echt succesvol te worden. Zijn begeleidingsband bestaat dan uit drummer Roddy Ed, bassist Jerry McAvoy en pianist Lou Martin. En een van mijn favoriete songs van Roddy Gallagher is Daughter of the Everglades van zijn album Blueprint uit 1973.

Daughter of the Everglades met een geweldige pianist Lou Martin. Ja, Roddy Gallagher met zijn drie begeleiders. Trouwens, daar leeft er nog maar eentje van, kan je nagaan. Alleen Jerry McAvoy is nog onder ons. 1973, ik heb ze in de Voorburg in de Vliegermolen zien optreden in deze samenstelling. Geweldig was dat. Afijn, de herinneringen blijven. 1973 verschijnen zelfs twee albums van Roddy Gallagher. Naast dit album Blueprint is dat Tattoo. En van dit album draai ik nu Tattooed Lady.

Walk on Hot Coals van het album Tattoo. En dat is ook een nummer dat hij heel veel speelde tijdens zijn liveconcerten. Net als Walk on Hot Coals, ook zo'n nummer van dat geweldige album. In 1976 komt het 8e album van Rory Gallagher op de markt. En van dit album, getiteld Calling Cards, nu het nummer Moonchild.

Moonchild van het album Calling Card uit 1976. Op het album Photofinish uit 1979 zijn drummer Roddy Ed en pianist Lou Martin niet meer van de partij en is Rory Gallagher Band een trio geworden. Hij wordt hier begeleid nog wel door Jerry McAvoy, die hem altijd trouw is gebleven, en de nieuwe drummer is Ted McKenna. Van dit album het nummer Bad Penny.

Bad Penny van het album, even kijken, Fotofinish uit 1979. Ja, en we zijn inmiddels in de jaren 80 aangekomen. In 1987 komt het 13e album van Roddy Gallagher uit. Er is nog steeds sprake van een trio, alleen een nieuwe drummer op dit moment, Brendan O'Neill. Bassist is nog steeds Jerry McAvoy. En het album dat in 87 uitkomt heet Defender. En een verrassing, want good old Lou Martin, u weet wel de pianist, die is even teruggekomen en hij speelt piano op een nummer. 7 Days.

prachtige akoestische blues Seven Days van het album Defender 1987. In 1999 komt postuum het dubbel om de BBC Sessions uit. En daar staan live opnames op en ook studiosessies uit de periode 1971-1986. Ik draai een live opname, een compositie van Willie Hammond. En dat nummer is getiteld The Garbage Man.

Roddy Gallagher was een gitarist van vele stijlen. Akoestisch heeft u al wat gehoord, hij was die geweldig. En dit is nogmaals te horen op het nummer of het album Wheels Within Wheels. Dat werd ook postuum, want hij was in 1995 overleden, in 2003 uitgebracht. En hij was een fan van de Spaanse flamenco gitarist Juan Martín. En die is naast Roddy Gallagher ook te horen op Flight to Paradise.

Rory Gallagher en Juan Martin Flight to Paradise van het album Wheels Within Wheels. En ik draai nog een nummer van dit album, want er spelen meer gasten op mee. Zoals bijvoorbeeld de Dubliners in het nummer Barley and Grape Rack.

Body and the Great Break van Rory Gallagher en de Dubliners. En de whisky zal ongetwijfeld gevloeid hebben. In 2019 was het 50 jaar geleden dat de eerste plaat van Rory Gallagher verscheen. Het album Taste van Taste. En ter ere van dat jubileum werd een driedubbel album uitgebracht met zeldzame en nooit eerder uitgebrachte opnames uit de periode 1971-1994. En op dit album staat ook een nummer uit 1973 van Jerry Lee Lewis, waarop Rory Gallagher gitaar speelt. Een nummer van de Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction.

Jerry Lee Lewis en Rory Gallagher met Satisfaction 1973. Ja, en zo zijn we weer aan het eind van een uurtje Rory Gallagher gekomen. Het was lastig om te kiezen uit het immense oeuvre van hem, die live toch op zijn best was. En we besluiten dus ook met een stukje live-opname uit de BBC Sessions. En met dit nummer, What in the World, gaan we eruit. Ik dank Arjan Doelman voor de techniek, u voor het luisteren en tot een volgende keer.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor het eerst in weken hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Volgens internationale persbureaus zagen de Amerikanen dat het Iraanse regime bezig was met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land kondigt vergeldingsacties aan. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is vandaag opgelopen tot ruim 800. In de Eredivisie zijn 5 wedstrijden gespeeld. FC Twente won op bezoek bij Cambuur met 4-1. Ajax boekte een eenvoudige 4-0 overwinning op Telstar. En vanmiddag morste Feyenoord punten door een gelijkspel tegen ADO. Het werd 2-2. En ook Willem II en Heerenveen speelden met 2-2 gelijk. PSV boekte de grootste overwinning. Op bezoek bij FC Utrecht werd het 6-1. Het weer. Op de meeste plekken is het nog droog. Maar vannacht vallen er opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen wordt het een wisselvallige dag. En dan wordt het uiteindelijk een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Ze zitten al sinds de ochtend bij elkaar. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de coalitie de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen. Maar de coalitiepartijen zijn het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime zou daar bezig zijn geweest met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. De brandweer in Groningen denkt dat het nog dagen duurt voor de brand in een hoogspanningsstation uit is. De brand ontstond gisteravond in Meeden en is waarschijnlijk pas dinsdag of woensdag uit. Blussen met water of schuim is geen optie en daarom laat de brandweer het gebouw gecontroleerd uitbranden. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer, vannacht vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De onderhandelaars zitten nog altijd bijeen in Den Haag. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen, maar de coalitie is het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie Namens de Familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Afgelopen dag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. De verwachting is dat het aantal nog verder gaat stijgen, omdat er nog altijd zo'n 3000 mensen worden vermist. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime was daar volgens de VS bezig met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. Voetballer Martin de Roon stapt over naar AS Roma. De international komt transfervrij van Atalanta Bergamo, waar hij 10 seizoenen speelde. Bij de club uit Rome heeft de 35-jarige de Roon voor 1 seizoen getekend. Het weer vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig. Buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA praten komende dag verder over de begroting van volgend jaar. De gesprekken gingen tot het begin van de nacht door, maar het lukte de partijen niet om het eens te worden. Om 9 uur wordt er verder onderhandeld. De partijen van het minderheidskabinet zijn het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders.